0: TV 4 Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Amerika is Holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen in Duitsland, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter vertelde nog tot op hoge leeftijd over de jodenvervolging in Nederland. Ze was 95 jaar. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie en voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij gisternacht vlakbij het Vondelpark. Bij dat incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of de aangehouden man de schutter was, is niet bekendgemaakt. Vrouwen die meedoen aan een populaire attractie bij het Oktoberfest in München krijgen een gratis fietsbroekje. Moet voorkomen dat er foto's worden gemaakt waarbij hun ondergoed te zien is. Bij het Oktoberfest moeten deelnemers zo lang mogelijk op een rad zitten dat snel draait. En daarbij schuiven soms de rokken van de vrouwen omhoog. Dan het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door meerdere studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met een van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. De rector van Cornell zegt dat de zaak hem verdriet doet en dat hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. In Amerika is Holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter was 95 jaar. Na de mislukte executie van een vrouw in de Amerikaanse staat Tennessee stapte de directeur van het gevangeniswezen op. De vrouw overleefde 2 injecties en ligt nu aan de beademing in het ziekenhuis. De opgestapte directeur noemt het volkomen terecht dat er een onderzoek naar de mislukte executie is gestart. Bij een inval in Amsterdam is een man van 32 aangehouden voor de dodelijke schietpartij van gisternacht. Voor de deur van een bar werd toen gericht geschoten op een Amsterdammer van 34... Het is niet duidelijk of de man die nu is opgepakt ook de schutter is. Dan het weer. Hier en daar een bui in kans op mist. Het koelt af naar 1 graad of 10. Overdag eerst mist. In het noorden regen. In de middag wordt het zonnig. Het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Amerika is Holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen in Duitsland verhuisden ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter vertelde nog tot op hoge leeftijd over de jodenvervolging in Nederland. Ze was 95 jaar. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met een van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. De rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. Bij een brand vlakbij de Peruaanse stad Machu Picchu is een dode gevallen. Ook raakten 2 mensen gewond. De brand woedt bij een van de toegangsroutes tot een bekende ruïnestad. Het vuur ontstond door boeren die onkruid aan het verbranden waren op hun akkers. Door de droogte en de warmte verspreidden de vlammen zich verder dan de bedoeling was. De stad in het Andesgebergte wordt niet bedreigd door de brand. Machu Picchu werd begin vorig jaar ontdekt nadat de Inca's de stad eeuwen daarvoor hadden verlaten. Dan het weer, hier en daar een bui en kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist en in het noorden regen. In de middag zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met iemand naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. En de rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. De pro-Europese premier Kuhlberg van Letland heeft de verkiezingen van gisteren ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich. Inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen Letland Eerst en SV staan nu tweede en derde. Premier Kuhlberg zegt dat hij dit goede resultaat niet had verwacht. Hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar wil niet samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Het centrale thema in de verkiezingen was de dreiging vanuit buurland Rusland. Kuhlberg wil onder meer een betere verdediging met drones. De Holocaust-overlevende Irene Butter is overleden in Amerika. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter was 95 jaar. Het weer in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon, het wordt dan 18 tot 22 graden. Morgen droog en zonnig, het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De ochtend van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar de pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. In de middeleeuwen was er een grote pestpandemie. Er vielen toen tientallen miljoenen doden. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. 9 jaar geleden was er nog een grote uitbraak van de pest in Madagaskar. De pro-Europese premier Kulberg van Letland heeft de verkiezingen ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich. Inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen, Letland Eerst en SV, staan nu tweede en derde. Premier Kulberg zegt dat hij dit een goed resultaat niet had verwacht. Hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar niet wil samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Door een brand bij de Peruaanse stad Machu Picchu is een auto iemand omgekomen en zijn 2 mensen gewond geraakt. Het vuur ontstond doordat boeren onkruid verbrandden op hun akkers. Het was zo warm en droog dat de brand zich heel snel verspreidde. Het vuur vormde geen bedreiging voor de bekende ruïnestad. En de stoffelijke resten van de Bulgaarse middeleeuwse machthebber tsaar Samuel zijn vanuit Griekenland overgebracht naar Bulgarije. Onder grote belangstelling zijn ze bijgezet in een basiliek in de hoofdstad Sofia. Samuel was een van de belangrijkste heersers uit de geschiedenis van het land. In de jaren 60 brachten Griekse archeologen zijn resten naar Griekenland. Nu zijn ze weer terug. En het weer, in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon, het wordt 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en ook zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De ochtend van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De pro-Europese premier Koolbergs van Letland heeft de verkiezingen van gisteren ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich en inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen Letland Eerst en SV staan nu tweede en derde. Premier Koolbergs zegt dat hij dit goede resultaat niet had verwacht. En hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar niet wil samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Het centrale thema in de verkiezingen was de dreiging vanuit buurland Rusland. Koolbergs wil onder meer een betere verdediging met drones. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij vrijdagnacht vlakbij het Vondelpark. Bij het incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of de aangehouden man de schutter ook is, is niet bekendgemaakt. Wel zegt de politie dat er gericht op de man van 34 is geschoten. Volgens het parool had het slachtoffer al lange tijd ruzie met de schutter. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde twee injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is nog niet duidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. En het weer in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en zonnig bij ook 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

deze speciale uitzending van Venite et Audite op deze 4e oktober, de dag waarop we Dierendag vieren. Misschien zit er thuis een hond naast de stoel, ligt er een kat op de vensterbank, of denkt u juist aan een dier dat u vroeger had? Vandaag staan we stil bij dieren, bij de zorg die ze nodig hebben en bij de plek die ze innemen in ons leven. Dierendag is ook een uitnodiging om verder te kijken dan onze eigen huisdieren. Hoe gaan we met dieren om die geen thuis hebben? Met dieren op boerderijen, in opvangcentra of in het wild? En wat betekent het om goed voor de schepping te zorgen? In de katholieke traditie is 4 oktober de feestdag van Sint Franciscus van Assisi. Paus Johannes Paulus II beschreef Franciscus als een voorbeeld van liefdevolle mildheid tegenover dieren en andere schepselen. Franciscus zag in de natuur iets dat naar de schepper verwijst en riep mensen op om geen uitbuiters, maar verstandige en edelmoedige beheerders te zijn. Sint Franciscus wordt vaak afgebeeld met vogels of andere dieren. Dat beeld is niet alleen lief of romantisch, zijn liefde voor dieren hoorde bij een dieper besef. Alles wat bestaat heeft zijn oorsprong in God en verdient daarom aandacht en respect. Paus Franciscus schrijft over zijn naamheilige dat Franciscus zelfs bij het kijken naar kleine dieren in lofzang kon uitbarsten. Die verwondering bracht hem ertoe zorg te dragen voor alles wat bestaat. Het was geen sentimenteel ideaal. Wie schepselen als broeder en zuster ziet, wordt uitgedaagd om niet alles te behandelen als iets dat alleen maar gebruikt kan worden. Dat betekent niet dat dieren en mensen hetzelfde zijn. Paus Franciscus benadrukte dat de mens een bijzondere plaats in de schepping heeft, maar riep tegelijkertijd op om de schepping niet te manipuleren en te vernietigen, maar respect voor de schepping te hebben en voor de mensen natuurlijk ook. De katholieke traditie nodigt ons aan om de schepping niet te behandelen als een voorraadkast die onbeperkt leeggehaald kan worden. En paus Benedictus verbond respect voor de schepping met duurzame ontwikkeling en met bouwen aan vrede. Dierenwelzijn, wat betekent dan goede zorg? Een dier verzorgen is meer dan het op tijd eten geven. Het betekent rekening houden met wat het dier nodig heeft, veiligheid, aandacht, passende beweging en verzorging. En bij twijfel over gezondheid of gedrag is deskundig advies belangrijk. Ik ga natuurlijk geen individuele medische adviezen geven in deze uitzending. Een dierenarts kan beoordelen wat een dier nodig heeft, maar we kunnen wel stilstaan bij de dagelijkse vragen die iedere eigenaar zichzelf kan stellen. Heeft dit dier genoeg ruimte en rust? Krijgt het passende verzorging en aandacht? Kan ik deze verantwoordelijkheid ook dragen als mijn omstandigheden veranderen? En zo ja, wat er verandert, weet ik dan waar ik hulp kan vinden als de zorg te zwaar wordt.

0: Ja, in deze speciale uitzending van Dierendag heb ik nog een mooi verhaal voor u. Het verhaal heet De hond die niemand zag. Op de ochtend van Dierendag hing er een mist boven het dorp. Die bleef liggen op de daken en in de tuinen, alsof de nacht haar zachte grijze deken nog niet helemaal wilde loslaten. Mila stond bij het raam van de keuken. Ze had haar jas al aan en haar rugzak op haar rug. In haar ene hand hield ze een boterham, in de andere hand een briefje van school. "Neem iets mee waarover je kunt vertellen," had juf gezegd. "Een foto van je huisdier, een tekening of misschien een ander verhaal." Maar vandaag vieren we Dierendag. Mila keek naar het briefje. Op de voorkant had ze met grote letters geschreven: "Mijn hond Max." Maar Max was er niet meer. Hij was vorige winter gestorven, oud en grijs om zijn snuit. Mila miste hem nog altijd. Vooral op de ochtenden zoals deze. Max had dan met zijn staart tegen de keukenkast getikt tot iemand opstond. Daarna liep hij achter haar aan naar de voordeur, alsof hij haar naar school wilde brengen. Mila legde het briefje op tafel. "Weet niet wat ik moet vertellen," zei ze. Haar vader smeerde een boterham voor haar kleine broertje. "Je kunt over Max vertellen, maar ik wil niet huilen in de klas." Haar vader keek even naar haar, maar drong niet aan. "Je hoeft niet te vertellen als je dat niet wilt." Mila trok haar jas dichtend rits aan. Net toen ze de deur uit wilde gaan, hoorde ze buiten een schrapend geluid. Kras, kras, kras. Ze deed de deur open en op de stoep stond een magere bruine hond. Zijn vacht was nat van de mist. Eén oor stond rechtop, het andere hing schuin naar beneden. De hond keek naar Mila, toen naar de open deur en daarna naar de boterham in haar hand. "Ah, je hebt zeker honger," zei Mila. De hond kwispelde niet, hij blafte ook niet. Hij wachtte alleen. "Mila, kom je?" riep haar vader vanuit de keuken. Ze keek naar de hond. Toen brak ze een klein stukje van haar boterham af en legde het op de stoep. De hond rook eraan, keek haar nog even aan en at het voorzichtig op. "Ik moet naar school," zei Mila, "maar ik kom straks terug." De hond bleef achter toen ze wegliep. Op school vertelde iedereen over zijn dier. Sam had een foto meegenomen van zijn kat die in een wasmand sliep. Noor had een tekening gemaakt van haar konijn met een kroon op zijn kop. En de juf, die had een schildpad meegenomen die langzaam over een groen doek liep. Toen Mila aan de beurt was, bleef ze bij haar stoel staan. "Ik had een hond," zei ze. "Hij heette Max. Hij is gestorven." En de klas werd stil. Mila keek naar het briefje dat ze had meegenomen. Ze had er geen foto op geplakt, alleen de naam. Ze wilde verder vertellen, maar de woorden bleven steken. "Dat is ook een verhaal," zei de juf zacht. Mila ging weer zitten. Ze voelde zich opgelucht en verdrietig tegelijk. Na school liep ze niet meteen naar huis. Ze keek bij de hoek van de straat en onder het bankje van de bushalte. Geen bruine hond. Ze liep verder naar het park. Hé, daar zag ze hem. De hond zat bij de fontein met zijn rug tegen een boom en een man in een donkerblauwe jas stond een eindje verderop met een plastic zak in zijn hand. Hij strooide brood op de grond en een paar duiven kwamen aangefladderd. De hond keek toe, maar liep niet naar het brood. "Hij is hier vaker," zei de man toen hij Mila zag kijken. "Ik weet niet van wie die is."
1: "Misschien is die verdwaald," zei Mila.
0: "Misschien, maar ik kan hem niet meenemen. Mijn huisbaas staat geen dieren toe." Mila dacht aan Max. Hij had vroeger ook voor de deur gezeten als hij iets wilde. En als hij bang was, had hij nooit meteen iemand die naar hem toe kwam gelopen. Dan keek hij eerst of die persoon veilig was.
1: "Ik zal vragen of we hem mogen helpen," zei ze.
0: De man knikte, dat zou mooi zijn. Thuis vertelde Mila alles aan haar vader.
1: "We moeten voorzichtig zijn," zei hij. "We weten niet of hij ziek is of bij iemand hoort. We kunnen de dierenopvang bellen.
0: Maar hij heeft honger."
1: "Nou, dan nemen we wat water en wat hondenvoer mee en bellen we tegelijk de opvang."
0: Samen zetten ze het water in een lage schaal en deden ze wat hondenvoer in een zakje. Mila hield de schaal vast, terwijl haar vader de hond voorzichtig riep. De hond kwam niet meteen. Eerst keek hij naar Mila's vader en toen naar Mila.
1: "Je hoeft niet dichterbij te komen," zei Mila. "We kunnen hier blijven staan."
0: Ze zette de schaal op de grond en stapte achteruit. De hond kwam langzaam dichterbij. Hij dronk gulzig, maar keek tussendoor steeds op. Toen hij klaar was, nam hij een paar brokjes en ging weer zitten.
1: "Hij lijkt bang," zei Mila.
0: "Misschien heeft hij lang op zichzelf moeten passen," zei haar vader.
1: "We moeten hem de tijd geven."
0: Ze belden de dierenopvang. Een medewerker zei dat ze later die middag zou langskomen om te kijken of de hond een chip had. Tot die tijd moesten ze hem niet proberen te vangen. Mila ging met haar vader op een bankje zitten op enige afstand en keek naar de hond. Hij lag niet helemaal ontspannen, maar zijn ogen vielen bijna dicht. "Zou Franciscus hem ook eten hebben gegeven?" vroeg ze. Haar vader glimlachte. "Waarschijnlijk wel. Franciscus van Assisi keek met bijzondere liefde naar dieren en de natuur. Hij noemde dieren soms broeder of zuster, omdat hij in de schepping iets zag van Gods goedheid. En paus Franciscus schrijft dat die verbondenheid hem ertoe bracht zorg te dragen voor zijn schepselen." "Maar dacht hij dat de hond zijn broer was?"
1: "Nee, niet zoals jij je broertje noemt. Hij bedoelde dat de hond, net als mij, een schepsel van God is. En een dier is geen mens en het is ook niet zomaar een ding om mee te doen wat je wilt. We moeten het met zorg behandelen."
0: Mila keek naar de hond.
1: "Ik denk dat hij liever gewoon een naam heeft."
0: "Dat kan ook," zei haar vader. "Maar eerst moeten we ontdekken of iemand hem zoekt." Toen kwam de vrouw van de dierenopvang aan. Ze knielde neer, maar raakte de hond niet aan. Ze liet hem eerst aan haar hand ruiken en daarna gebruikte ze een klein apparaatje om te kijken of hij een chip had.
1: "Hij heeft er een," zei ze. "Ik kan het nummer uitlezen."
0: Ze belde het telefoonnummer. Ze praatte even, luisterde en keek toen naar Mila.
1: "Goed nieuws. Deze hond heet Bruno. Hij is van een oudere man die aan de andere kant van het dorp woont. Bruno is gisteren ontsnapt toen de voordeur open stond."
0: Mila voelde een beetje teleurstelling. Ze had gedacht dat de hond misschien bij hen zou blijven. Maar ze was ook blij dat hij een eigenaar had.
1: "Is de eigenaar onderweg?" vroeg haar vader.
0: "Ja," zei de vrouw, "hij komt hem halen."
1: Mila ging naast de schaal zitten.
0: Bruno, zei ze voorzichtig.
1: De hond keek op.
0: Je bent dus niet zomaar verdwaald. Iemand mist je.
1: Bruno stond op. Hij kwispelde één keer voorzichtig, alsof hij wilde testen of dat nog mocht.
0: Even later verscheen een oude man op het pad. Hij liep met een wandelstok en keek om zich heen. Toen hij Bruno zag, versnelde hij zijn pas.
1: Bruno, riep hij.
0: De hond rende naar hem toe.
1: De man ging op zijn knieën. Voor zover zijn stijve benen dat toelieten en sloeg zijn arm om de hond heen.
0: Daar ben je dan, fluisterde hij. Ik heb je overal gezocht.
1: Bruno lukte zijn wang.
0: Mila voelde dat haar keel dik werd.
1: Ze dacht aan Max en aan de keren dat hij haar had opgewacht bij de deur.
0: Ze dacht aan hoe leeg het thuis had geleken toen hij er niet meer was.
1: De oude man keek naar haar.
0: Heb jij hem gevonden?
1: Ja, hij stond vanochtend voor ons huis.
0: Dan wil ik je bedanken. Hij streek Bruno over zijn kop.
1: Hij is al 12 jaar bij me. Sinds mijn vrouw is overleden, is hij mijn beste gezelschap.
0: Mila keek naar Bruno. Hij zag er zo alleen uit.
1: Dat was hij ook, zei de man.
0: En ik was dat ook.
1: De dierenopvangmedewerker vroeg of hij hulp nodig had om Bruno voortaan veilig thuis te houden.
0: De man knikte dankbaar. Ze spraken af dat er een steviger slot op het tuinhek zou komen.
1: Mila zag Bruno met zijn eigenaar weglopen.
0: De hond keek nog één keer om en Mila zwaaide.
1: Dag, fijne dierendag, Bruno, zei ze.
0: Thuis lag haar schoolbriefje nog op tafel.
1: Haar vader had er een oude foto van Max naast gelegd.
0: Max als jonge hond, met zijn poot op de rand van een plas en zijn tong uit zijn bek.
1: Mila pakte de foto op.
0: Ik weet nu wat ik morgen kan vertellen, zei ze.
1: Wat dan? Vroeg haar vader.
0: Dat ik vandaag een hond heb geholpen om thuis te komen en dat Franciscus dieren broer of zuster noemde. Niet omdat ze precies hetzelfde zijn als mensen, maar omdat ze ook bij Gods schepping horen.
1: Dat is een mooi verhaal.
0: En dat je niet altijd een dier hoeft te houden om er goed voor te zorgen, zei Mila.
1: Soms moet je het juist helpen om terug te gaan naar degene die van hem houdt.
0: Haar vader knikte.
1: Dat klinkt heel verstandig.
0: Die avond dacht Mila nog vaak aan Bruno. Ze stelde zich voor hoe hij thuis in zijn mand lag, met zijn kop op de poot van zijn eigenaar.
1: Misschien hoorde hij de stem van de oude man en wist hij, hier ben ik veilig.
0: Voor het slapen gaan keek Mila naar Max' foto.
1: Ik mis je, fluisterde ze.
0: Maar vandaag heb ik aan jou gedacht.
1: Ze trok haar deken op tot aan haar kin.
0: Buiten ritselden de bladeren in de wind. In de tuin scharrelde een merel tussen de struiken.
1: Mila luisterde naar het zachte tikken van de regen op het raam.

vernietigen. Mila dacht dat ze begreep wat dat betekende. Je hoeft niet met vogels te kunnen praten. Je hoeft er geen wonder te verrichten. Je hoeft zelf geen groot gebaar te maken. Soms begon zorg met een klein stukje boterham op een stoep. Soms betekende liefde dat je geduldig bleef zitten op veilige afstand, tot een bang dier durfde te drinken. En soms was het grootste cadeau dat je kon geven, iemand helpen om terug te keren naar huis. De volgende ochtend nam Mila de foto van Max mee naar school. Ze vertelde over de hond die ze had gevonden, over Bruno's eigenaar en over de opluchting op het gezicht van de oude man. Franciscus van Assisi hield van dieren, zei ze. Hij keek naar hen of ze bij de grote familie hoorden. Dat betekent niet dat mensen en dieren hetzelfde zijn, maar het betekent wel dat we niet onverschillig mogen zijn wanneer een dier honger heeft, pijn of alleen is. De juf knikte. En wat heb jij daarvan geleerd? Mila keek even naar de foto van Max. Dat je voor dieren moet zorgen, zei ze. En ook voor de mensen die van ze houden. Buiten klonk het geluid van een vogel bij het raam. Mila keek op en glimlachte. Ze dacht niet dat de vogel haar antwoord had begrepen. Maar ze wist wel dat hij er was. En dat, dacht Mila, was reden genoeg om even stil en dankbaar te zijn. Franciscus liet zien hoe verwondering kan uitgroeien tot zorg. Paus Johannes Paulus II zei dat respect voor dieren en de harmonie van de schepping ook goede eigenschappen in mensen kan vormen, zoals evenwicht, gematigdheid en edelmoedigheid. Misschien is Dierendag dus niet alleen een dag om dieren te bewonderen, maar ook een dag om ons eigen gedrag te bekijken. Ben ik geduldig? Ga ik zorgvuldig om met wat kwetsbaar is? Kan ik vandaag iets kleins doen dat het leven van het dier beter maakt? Dieren horen bij een grotere wereld, hun leefomgeving, de natuur en de mensen die met hem samenleven. Daarom gaat zorg voor dieren ook over onze keuzes als in de samenleving. Paus Franciscus beschrijft de zorg voor de natuur, rechtvaardigheid voor de armen, inzet voor de samenleving en innerlijke vrede als zaken die met elkaar verbonden zijn. Dat vraagt niet van iedereen hetzelfde. De een kan vrijwilligerswerk doen, een ander kan bewuster omgaan met afval, voedsel of de leefomgeving. Weer iemand anders kan kinderen leren dat dieren geen speelgoed zijn, maar levende wezens met behoeften. En wie een dier tegenkomt dat mogelijk in nood is, kan rustig en verstandig handelen. Neem contact op met de dierenopvang, dierenambulance of andere bevoegde hulpdiensten. Laten we ook onthouden dat respect voor de schepping samengaat met respect voor de mensen. Paus Johannes Paulus II riep op om beheerders van de natuur te zijn. Niet mensen die zonder aandacht anderen uitbuiten en vernietigen. En dan heb ik nog het verhaal klaarstaan en dat heet De Laatste Rit naar de Heuvel.

Ja, zoals beloofd, ik heb nog een mooi verhaal voor u. De laatste rit naar de heuvel. Toen Anna de dierenkliniek sloot, was de regen veranderd in sneeuw. Ze draaide het bordje op de deur om en keek nog eens naar de wachtkamer. Er stonden twee lege drinkbakken. Een stapel oude tijdschriften en een doos met dekens die gewassen moesten worden. Op de muur hing een kalender met een foto van Franciscus van Assisi tussen de vogels. Iemand had er met potlood een klein hartje eromheen getekend. Anna was dierenarts. Ze hield van haar werk. Maar op sommige dagen leek het alsof alle verdriet van de wereld door haar spreekkamer liep. Een kat die niet meer kon lopen, een hond die zijn baas kwijt was geraakt, een konijn dat niemand meer wilde. En soms moest Anna zeggen dat ze niets meer kon doen voor het beest. Die middag had ze dat tegen meneer De Wit moeten zeggen. Zijn hond, Bink, was oud en ernstig ziek. Meneer De Wit had zijn hand op Binks kop gelegd, terwijl Anna uitlegde dat de behandeling hem waarschijnlijk alleen nog meer pijn zou doen. De man had lang gezwegen. En toen had hij geknikt. Ik wil niet dat hij bang is, had hij gezegd. Hij is al jaren bij me geweest. Ik wil er nu ook voor hem zijn. Anna had hem verteld dat hij thuis afscheid mocht nemen in de vertrouwde kamer met zijn eigen deken en de geur van de tuin. Ze had een afspraak gemaakt voor de volgende ochtend. Nu, na sluitingstijd, dacht ze nog steeds aan zijn gezicht. Niet omdat hij iets verkeerd had gedaan, maar omdat afscheid altijd iets achterliet in de kamer, ook als het dier al naar huis was. Ze trok haar sjaal aan en stapte naar buiten. In de straat brandden de lantaarns als kleine gele sterren. De sneeuw smolt zodra ze de stoep raakte. Toen hoorde Anna achter zich het gebouw een zacht geluid. Geen geblaf, geen miauw, een kuchje bijna. Ze liep naar het steegje tussen de kliniek en de bakker. Daar stond een kartonnen doos onder het afdak. Uit de doos stak een klein zwart-wit kopje. Een puppy keek haar aan met veel te grote ogen voor zijn magere snuit. Ach, kleintje, zei Anna. De puppy bewoog niet. Naast hem lag een opgerolde handdoek, nat aan de randen. Anna keek om zich heen, niemand. Geen briefje, geen naam, geen telefoonnummer. Ze hurkte neer en stak haar hand niet meteen uit. Een bang dier had tijd nodig, wist ze. Ze zette de doos binnen in de kliniek en bracht een kom water. De puppy dronk haastig, alsof hij bang was dat iemand de kom weer zou meenemen. Anna onderzocht hem voorzichtig. Hij was koud, uitgedroogd en mager, maar niet direct in levensgevaar. Er zat geen halsband om zijn nek. Ze keek of hij gechipt was, maar ze vond geen chip. Je bent hier niet voor niets terechtgekomen, zei ze zacht. Maar ik weet nog niet waarom. Ze belde het asiel. Er was geen plek die avond. Daarop belde ze de dierenambulance. Die was al onderweg naar een gewonde zwaan. Ten slotte belde ze haar buurvrouw, Noor, die tijdelijk dieren opving. Maar Noor nam ook niet op. Anna keek naar de klok. Ze had eigenlijk naar huis moeten gaan. Haar moeder wachtte op haar voor het avondeten. Maar ze kon de puppy niet alleen in de kliniek achterlaten.
Ze zette een warme kruik onder een deken, legde het dier ernaast en ging op een stoel zitten. De puppy viel bijna meteen in slaap. Af en toe bewoog hij zijn pootje, alsof hij in zijn droom ergens achteraan rende. Anna keek naar de kalender aan de muur. De heilige Franciscus glimlachte tussen de vogels. Ze kende het verhaal van hem sinds haar jeugd. De man uit Assisi die zo eenvoudig leefde, dat hij de kleinste schepselen met genegenheid tegemoet trad. In Laudate Si wordt beschreven hoe Franciscus zelfs de kleinste dieren als zuster en broeder zag en zich daarom geroepen wist zorg te dragen voor al wat bestaat. Anna had daar altijd al iets moois in gezien, maar ook iets veel eisends. Want zorg dragen betekende niet alleen ontroerd zijn door een dier, het betekende ook opstaan als je moe was, schoonmaken als het vies was, betalen als de rekening kwam en soms een moeilijk besluit nemen uit liefde. De volgende ochtend kwam Noor langs. Ze had haar jas nog aan en haar haren waren nat van de sneeuw. Ik heb hem gevonden, zei Anna. Weet jij iemand die hem kan opvangen? Noor keek naar de puppy en zuchtte. Ik kan hem een paar dagen houden, maar daarna moet hij naar het asiel. Anna knikte. Dat was redelijk. Toch voelde het alsof ze een vraag had gekregen waar ze het antwoord nog niet op wist. De puppy werd sterker. Hij begon voorzichtig te spelen met een veter van Anna's schoen. Noor noemde hem Pip, omdat hij zo klein was. Anna bleef bij haar werk, maar na sluitingstijd reed ze vaak even door naar Noor om te zien hoe het met hem ging. In de kliniek liep ondertussen het leven verder. Een papegaai beet een assistent in haar vinger. Een kater at zijn medicijnen niet op. En een boer bracht een oude schaapshond die niet meer goed kon zien. En op woensdag kwam meneer de Wit terug. Hij kwam alleen. Anna voelde meteen dat er iets veranderd was. Bink is rustig ingeslapen, zei hij, thuis in zijn mand. Ik heb hem verteld dat hij een goede hond was. Hij zette een klein versleten leren halsbandje op de balie. Ik weet dat u niet alles kunt bewaren, maar misschien kent u iemand die dit zou willen hebben. Het voelt verkeerd om het weg te gooien. Anna pakte de halsband voorzichtig op. Er zat een klein messing plaatje aan met Bing's naam. Ik bewaar hem voorlopig, zei ze. Meneer de Wit knikte, maar bleef staan. Zijn handen zochten naar een plek om te rusten. Uiteindelijk hield hij ze om zijn wandelstok gevouwen. Het huis is stil, zei hij. Ik wist dat het stil zou zijn, maar niet zo stil. Anna had van veel mensen horen zeggen dat hun huis leeg was na de dood van een dier. Toch was er op dat moment geen passend antwoord. Ze schonk thee in en liet hem zitten. Ik woon alleen, vervolgde hij. Mijn vrouw is 4 jaar geleden gestorven. Bink was er toen nog. Hij liep 's ochtends mee naar de brievenbus en ging naast mijn stoel liggen. Nu kom ik thuis en is er niemand. Anna keek naar de halsband. Misschien moeten we daar niet meteen iets aan veranderen. Nee, zei hij, ik denk het niet. Ik wil Bink niet vervangen. Dat hoeft ook niet. Een week later kwam meneer de Wit opnieuw naar de kliniek. Dit keer hoorde Anna hem voor zich uit en hij floot zachtjes in de gang.
Ik hoorde dat u hier een hondje hebt gevonden, zei hij. Een kleintje? Anna glimlachte. Pip, ja, hij woont nu tijdelijk bij Nor. Zou ik hem eens mogen zien? Anna aarzelde. U hoeft niet meteen een nieuw dier te nemen. Dat weet ik, zei hij. Ik wil hem alleen ontmoeten. Ze reden samen naar Nor. Pip lag op een kleed in de woonkamer. Toen meneer de Wit binnenkwam, bleef hij eerst op afstand. Pip kwam snuffelen aan zijn schoenen en liep daarna weer terug naar zijn mand. Hij is nog wat onzeker, zei Anna. Ja, dat begrijp ik, antwoordde de man. Ik ook. Hij ging zitten en legde zijn wandelstok naast zich. Er volgde een lange stilte. Pip keek van onder het kleed naar hem. Bink zou jou vast aardig hebben gevonden, zei meneer de Wit tenslotte. Pip stak zijn kop een stukje verder naar buiten. De volgende weken kwam de oude man vaker langs. Soms bracht hij niets mee. Soms nam hij een klein speeltje mee dat hij zelf had gemaakt van een oude sok. En Pip begon hem te herkennen. Eerst kwispelde hij alleen als meneer de Wit opstond. Daarna ging hij aan zijn voeten liggen. Anna hield zichzelf voor dat ze neutraal moest blijven. Ze was dierenarts, geen bemiddelaar in verdriet. Maar ze zag hoe de bezoekjes iets veranderden. Meneer de Wit kwam niet meer alleen om Pip te zien. Hij begon ook met Noor te praten. Hij vertelde over zijn vrouw, over de tuin die hij niet meer bij wie hield en over de wandelingen die hij vroeger met Bink maakte. Op een middag vroeg hij Anna, denk je dat ik een hond weer goed kan verzorgen? Anna antwoordde niet meteen. Dat hangt er vanaf wat je bedoelt met goed. Je hoeft niet dezelfde hond terug te krijgen. Een nieuw dier zal Bink niet vervangen. Ja, dat weet ik. Maar een hond heeft wel tijd, aandacht en beweging nodig, ook als het regent, ook als je moe bent. Hij glimlachte zwak. Bink heeft me vaak in de regen naar buiten gekregen. En kun je dat nu zelf weer? Meneer de Wit keek naar het raam. Buiten woei een koude wind langs de kliniek. Ik denk dat ik het moet proberen. Noor sprak met hem over Pip. Ze vertelde dat hij nog moest leren om alleen thuis te blijven en dat hij misschien nooit een hond zou worden die alles meteen goed deed. Meneer de Wit luisterde aandachtig. Hij vroeg naar eten, de dierenarts bezoeken en training. Maar hij maakte geen haast. Een paar dagen later kwam hij met een klein notitieboekje naar de kliniek. Op de eerste bladzijde had hij geschreven: Pip, eten, wandelen, dierenarts, geduld. Ik wil niet doen alsof ik alles al kan, zei hij, maar ik wil het serieus proberen. Anna keek naar hem en zag geen man meer die een dier zocht om zijn verdriet te verbergen. Ze zag iemand die langzaam ruimte maakte voor een nieuwe verantwoordelijkheid. Dan denk ik dat Pip bij jou een goede kans krijgt, zei ze. De overdracht gebeurde niet feestelijk. Er waren geen formulieren, een zak voer, een mand en afspraken voor een controle. Noor gaf meneer de Wit een lijstje met dingen die Pip fijn vond en dingen waar hij bang van werd. Anna vertelde hem dat hij haar mocht bellen als hij zich zorgen maakte. Toen meneer de Wit met Pip naar buiten liep, bleef de puppy even bij de deur staan. Hij keek om naar Anna. Daarna liep hij verder, stapje voor stapje, naast zijn nieuwe eigenaar.
Dag, Pip, zei Anna. Pip dronk aan de lijn, maar ze keek nog één keer achterom. Die avond reed Anna naar huis langs de heuvel buiten het dorp. Op de top stond een oude kapel, klein en wit tegen de schemering. Ze parkeerde even en stapte uit. De sneeuw was opgehouden. In de verte brandden ramen in boerderijen en huizen. Ze dacht aan Franciscus, die volgens de oude verhalen zelfs met vogels sprak en met een wolf vrede zocht. Verhalen over hem zijn soms verteld als wonderlijke legende. Maar voor Anna lag de betekenis niet alleen in de vraag of ieder detail precies zo gebeurd was. Ze zag vooral de houding die erin zichtbaar werd. Een mens die niet wegkeek van een kwetsbaar schepsel en die de zorg niet beperkte met woorden. Franciscus' liefde voor de schepping hoorde samen met zijn zorg voor mensen in nood. Anna keek naar het dorp beneden. Ze dacht aan de verlaten doos in het steegje, aan meneer De Wit die zijn hond had laten gaan omdat hij niet wilde dat hij nog meer pijn leed. En aan Pip, die langzaam leerde vertrouwen. Misschien was zorg dragen voor de schepping precies dat. Niet doen alsof je alles kunt redden, maar wel aandachtig blijven voor wat aan je wordt toevertrouwd. Franciscus' verwondering over de schepselen was geen vlucht uit de wereld. Ze bracht hem juist tot zorg. Een week later kwam meneer De Wit de kliniek binnen met Pip aan de lijn. De puppy was gegroeid, al leek hij nog altijd te klein voor zijn poten. Hij liep naar Anna toe en duwde zijn neus tegen haar hand. Hij heeft gisteren voor het eerst uit zichzelf zijn mand opgezocht, zei meneer De Wit. En vandaag zijn we samen naar de brievenbus gelopen. Dat klinkt als een goede dag. Het was een gewone dag, zei hij. Maar voor het eerst voelde het huis niet alleen stil, het voelde rustig. Pip ging zitten, meneer De Wit legde zijn hand op zijn kop. Ik dacht dat ik hem meenam om hem een thuis te geven, zei hij. Maar misschien heeft hij mij ook een reden gegeven om weer naar buiten te gaan. Anna keek naar hen beiden. Ze dacht aan Bing's halsbandje dat nog altijd in haar bureaulade lag. Ze zou het niet weggooien. Niet omdat het verleden vastgehouden moest worden, maar omdat liefde niet verdwijnt wanneer er een nieuwe liefde bij komt. Buiten brak een streep zon door de wolken. Het licht viel op de natte stoep en maakte de plassen goudkleurig. Pip keek omhoog. Meneer De Wit keek mee. Kijk nou, zei hij. Anna dacht aan Franciscus, die de zon, de maan en de kleinste dieren met verwondering tegemoet trad en de schepselen als zusters en broeders bezong. Ze glimlachte, maar zei niks. Er waren momenten waarop je geen grote woorden nodig had. Een mens, een hond en een beetje zon op een koude dag konden genoeg zijn om te herinneren dat de wereld, ondanks al haar verdriet, nog vol goedheid was. Die middag liep meneer De Wit niet meteen naar huis. Hij maakte een omweg door het park. Pip snuffelde aan een struik, schrok van een fietsbel en kroop daarna weer dicht tegen zijn been aan. Geen haast, zei de man. Ze liepen langzaam verder. Samen, over het pad dat Bink vroeger zo vaak had gevolgd. De oude man droeg het verleden met zich mee. Maar naast hem stapte een klein hondje
dat nog veel moest leren. En boven hen, in de kale takken, zong een merel alsof het al lente was. En hierbij zijn we gekomen aan het einde van deze Dierendag special. Beste luisteraars, bedankt voor het luisteren. Ik wens u nog een hele gezegende zondag en week toe. Veel devotie straks bij de Heilige Mis of in de kerk die u gaat bezoeken. Dag!

0: RTV 4 Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen daar de middelen die in die injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies. Voorlopig mogen er in Tennessee ook geen worden uitgevoerd. Het is nog niet duidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. Bij een inval in Amsterdam is een man van 32 aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vrijdagnacht. Voor de deur van een bar werd een toen gericht geschoten op een Amsterdammer van 34. Die overleefde het niet. Het is niet duidelijk of de man die nu is opgepakt ook de schutter is. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met een van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en ook de universiteit. De rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. In Brazilië zijn vandaag verkiezingen voor een nieuwe president. Het belooft een nek-aan-nek race te worden tussen de linkse zittend president Lula da Silva en de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro. Hij is de zoon van ex-president Bolsonaro, die een gevangenisstraf uitzit van 27 jaar voor poging tot een staatsgreep in 2022. En het weer in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan dichte mist voorkomen. Vanmiddag is dan er veel zon en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen opnieuw droog, zonnig en ook weer warm met 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: Rond de kerken.

Goedemorgen luisteraars. Het is zondag 4 oktober. Welkom bij een uur gewijde muziek. Muziek aan God toegewijd en tegelijk ook een uitnodiging voor u tot gebed, troost en bemoediging. We beginnen deze morgen met het gemengd koor uit Emst. Zing een nieuw lied voor God de Heer, want Hij heeft wonderen gedaan.

Het volgende lied is een gebed over liefde voor God en elkaar met een prachtige tekst. Laat heel mijn leven vertellen wie u bent, van uw grote liefde die geen einde kent. En het lied heet Vaders Hart en wordt gezongen door Sierra Noah. En daarna sluitend spelen we het lied Rots der Eeuwen, gezongen door het Christelijk Geen en Muider mannenkoor Stereo.

Ik kan niet zonder u. Niet zonder uw licht. Want u bezit de wijsheid en het inzicht dat ik zo vaak nog mis. Ik kan niet zonder u. En daarom is mijn vraag: wilt u mij helpen? Geef mij uw wijsheid.

Hebt u nu een geliefd lied of wilt u een lied aanvragen voor iemand anders, dan kan dat. Wij nodigen u uit om uw verzoeken met ons te delen. U kunt dat doen via telefoonnummer 06 1395 4829 of via het mailadres gewijdemuziek@omroepnoos.nl. Sera Worship zingt nu voor u het lied Simpel Liefdeslied.

Sera Noah zingt Verborgen Zegeningen. Een ontroerend lied die je aan het denken zet over de dingen die ons soms overkomen. Want wat als tegenslagen verborgen zegeningen zijn?

Wij zijn aan het einde gekomen van dit uur gewijde muziek. Voor de volgende live-uitzending kunt u uw verzoekje sturen naar het telefoonnummer 06-13-95-48-29 of mailen naar gewijdemuziek@omroepnoos.nl. U kunt nu nog luisteren naar het lied Elk uur, elk ogenblik. Wij wensen u nog een gezegende zondag toe.

0: TV+ en online.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Leiden zijn gisteravond twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde op de kermis, die hoorde bij de viering van het Leidens Ontzet. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De steekpartij gebeurde bij een confrontatie tussen twee groepen jongeren. Die zijn daarna weggerend. De politie heeft nog niemand aangehouden. President Trump heeft het mobiele nummer van een Republikeinse senator online gedeeld. Daarmee wil hij de druk opvoeren om een wetsvoorstel over de permanente zomertijd goed te keuren. Net als in Europa speelt ook in de VS de zomer-wintertijd discussie. De senator wil juist permanent de wintertijd aanhouden, zodat het in de winter 's ochtends niet te lang donker blijft. Trump wil juist permanente zomertijd. Hij zegt onder meer dat golfliefhebbers dan langer kunnen doorspelen. In Brazilië zijn vandaag verkiezingen voor een nieuwe president. Het belooft een nek-aan-nek race te worden tussen de linkse zittend president Lula da Silva en de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro. Hij is de zoon van ex-president Bolsonaro, die een gevangenisstraf uitzit van 27 jaar voor poging tot een staatsgreep in 2022. In een basiliek in de Bulgaarse hoofdstad Sofia zijn de resten bijgezet van de middeleeuwse machthebber Tsaar Samuel. Onder meer president Radev was daarbij, evenals duizenden anderen. Samuel was een van de belangrijkste heersers uit de geschiedenis van Bulgarije. Hij breidde zijn land aan alle kanten uit. In 1014 overleed hij in de strijd tegen het Byzantijnse Rijk. Griekse archeologen groeven zijn resten op in de jaren 60. Bulgarije en Griekenland hebben de afgelopen jaren onderhandeld over de terugkeer van Samuel naar Bulgarije. Het weer op meerdere plekken dichte mist. Die trekt langzaam weg en daarna volgt volop zon. Het wordt 18 tot 22 graden. Ook morgen is het droog en zonnig bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is RTV 4.
1: Rond de kerken.

Goedemorgen allemaal, welkom bij het programma Kerk op Zondag van RTV 4. Vanmorgen kunt u luisteren naar een dienst vanuit de Kandela Kerk te Heemse. Het is een dienst van de Nederlands Gereformeerde Kerk. Voorganger is dominee Jan Dunnewind. Deze dienst is opgenomen op zondag 28 september. Voor u al een goede en gezegende dienst toegewenst.

Iedereen van harte welkom vanmorgen hier in de kerk. Gasten ook van harte welkom. Misschien ben je hier gekomen omdat hier op de voorste rij Loes van Dongen, Anouk Merels zitten die in deze dienst je geloof zult gaan beleiden. Mooi, mooi moment. Fijn dat jullie daar bij zijn. En ik hoop, ook als je misschien niet zo heel veel met geloof hebt, dat je mag ervaren dat het gewoon mooi is om je vertrouwen in de Heer uit te spreken, wat voor houvast dat geeft. Ook een hartelijk welkom aan de mensen die online met ons verbonden zijn. En dan denk ik ook aan de luisteraars, spreekomroep RTV 4. Deze dienst wordt op 27 september opgenomen en wordt volgende week zondag 4 oktober uitgezonden. En ook u daarbij van harte welkom, weet u met ons verbonden. In de dienst van 9 uur is er gedoopt Jacob Hendrik Kuipers, een zoon van Bas en Lotte Kuipers-Pauwels. En op verzoek wordt u meegedeeld dat aanstaande zaterdagavond 3 oktober er het jubileumconcert van het Vechtdal Mannenkoor is, ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan. En meer info vind je in de laatste kerkpost. En ik wil ook graag nog van harte welkom heten in het bijzonder Janet van Dongen. Dat is de moeder van Loes. Ze zou er graag bij zijn vandaag, maar helaas is Janet ziek. En moet ze behandelingen ondergaan en dit maakt het voor haar niet mogelijk om er nu bij te zijn. Fijn dat je op deze manier verbonden kunt zijn, Janet. En ik hoop dat je op deze manier ook iets mag ervaren van Gods nabijheid. Dat ook je mag troosten en sterken in je ziekte.

Vandaag is de eerste collecte voor kerk en eredienst en de tweede voor onderhoudspredikanten buiten dienst. Dat kan met de digitale middelen. Bij de uitgang staan straks de diakenen met de collectezak. En ik wil u vragen om voor de volgende afkondiging te gaan staan. Met ontroering deelt de kerkenraad u mee dat op maandag 21 september door de Heer is thuisgehaald zijn kind, onze broeder Albert Overweg, Jupiterstraat 10, op de leeftijd van 67 jaar. En de samenkomst voorafgaand aan de begrafenis zal, zo de Heer wil, maandag 28 september plaatsvinden om 10:30 hier in de Canada-kerk. En van 9:45 tot 9:45 is er gelegenheid om de familie te condoleren. En de familie vindt troost in de woorden van Psalm 23, vers 1, die psalm die we nu zullen zingen.

Er is genade voor u en vrede van God onze Vader, door onze Heer Jezus Christus in de verbondenheid met de Heilige Geest.

Heel dicht bij u zal ik gelukkig zijn. Dat zongen we. En God zegt, ik wil ook heel graag dat je dicht bij mij leeft. In liefde voor mij. In liefde voor je naaste. Zo heeft de Heer Jezus ook de wet die God ons gegeven heeft samengevat als de wet van de liefde. Zo gaan we er ook vanmorgen naar luisteren. En daarna zingen we opwekking 136. Abba, Vader, u alleen, dat we echt van binnenuit de Heer willen, van harte willen liefhebben, dat zijn wil ook de onze is. Opwekking 136, naar de wet van de liefde. Ik ben de Heer, uw God. Ik ben de Heer, de God die liefde is. En mijn liefde brengt u de echte vrijheid. Heb de Heer uw God lief door hem alleen te vertrouwen en te gehoorzamen. Heb de Heer uw God lief door hem te zien in Christus alleen, Gods eigen beeld. Heb de Heer uw God lief door zijn naam zorgvuldig en liefdevol te gebruiken. En heb de Heer uw God lief door te genieten van de rust die hij u geeft. Heb hem zo lief met heel uw hart en heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw krachten. Heb uw naaste lief door uw vader en moeder te eren als de ouders die hij u gaf. Heb uw naaste lief door in daden, woorden en gedachten zijn leven voluit te respecteren. Heb uw naaste lief door trouw te zijn in uw huwelijk en zuiver om te gaan met elkaars lichaam. En heb uw naaste lief door zijn welzijn en welvaart te bevorderen. En heb uw naaste lief door eerlijk en oprecht over uw naaste te spreken. En heb uw naaste lief door hem te gunnen wat God hem geeft. Heb zo uw naaste lief als uzelf. Paulus zegt, wees elkaar niet schuldig behalve liefde, want wie de ander lief heeft, heeft de hele wet vervuld.

0: We gaan nu samen bidden. In ons gebed bidden we voor onze zuster Gerry Overweg Lichtenberg en haar kinderen Sandra en Jeroen Horstra Overweg met Leeuwen en Gertjan Overweg en zijn partner Ilse van Vroonhoven en ook Margriet en Jasper Overweg Zweers met hun kinderen Emma en Simon. En ook voor de verdere familie in onze gemeente Gerjan en Rolinde Overweg Terwijlen, Joke en Ferdinand Schutte Overweg, Jan en Hermien Timmermans Lichtenberg, Jan en Betty Veltink Lichtenberg en Gerrit-Jan en Gea Ribberink Lichtenberg. Nu Albert is gestorven. We willen ook voor Bram Marsman, de Vechtborg 29 en zijn vriendin Femke en de familie, nu de vader van Bram, Gert-Jan Marsman, op 23 september is overleden op 60-jarige leeftijd. Laten we samen bidden. Ja, trouwe Vader in de hemel, laten wij van u alleen zijn. Want u bent goed. Bij u is leven. En we danken u voor uw genade, dat u ons door uw Zoon het leven hebt teruggegeven. Dank u dat uw Zoon voor ons, om onze zonden is gestorven en dat hij ons daarom bevrijdt van zonde en dood en door uw Geest vernieuwd en tot glorie brengt. Dank u dat de Heer Jezus de dood heeft overwonnen en wij door het geloof in hem in zijn overwinning delen. En dat we dan altijd in leven en in sterven van hem mogen zijn. Dank u wel, Vader, dat we dat mogen geloven. Nu u uw kind, onze broeder Albert Overweg, tot u hebt genomen. En Vader, we zijn geraakt door zijn zo plotselinge sterven. En u weet wat zijn sterven met ieder van ons persoonlijk doet. En met al onze gedachten en gevoelens, onze vragen en waaroms, komen we bij u. Wilt u ons dan daarin nabij zijn en geven wat we nodig hebben? Dat bidden we in het bijzonder voor zijn vrouw, onze zuster Gerry Overweg Lichtenberg, voor de kinderen en kleinkinderen Sandra en Jeroen met Leeuwen, Gert-Jan en Ilse, Margriet en Jasper met Emma en Simon. En voor de families Overweg en Lichtenberg, van u Gerjan en Rolinde, Joke en Ferdinand, Jan en Hermien, Gert-Jan en Gea, Jan en Betty en hun kinderen nu bij hun naam noemen. Ja, Vader, wees bij ieder die Albert zal missen. Troost ons door uw belofte. En dank u dat er troost is, omdat Albert zijn weg ging in vertrouwen op Jezus Christus. En dat we daarom mogen geloven dat hij door uw genade is gered door het geloof. En dat hij thuis kwam bij u. En laat dit geloof en alle verdriet en ontreddering en verbijstering om het sterven van Albert hoop geven. En laat dit geloof Gerry, haar gezin en heel de familie en allen die om hen heen staan kracht geven, ook voor de begrafenis morgen. Wees erbij en sterk hen door uw Heilige Geest. En we danken u voor wie Albert was als man, vader en opa, als broer en zwager en oom en als vriend. We danken u voor zijn liefde en zorg en aandacht. We danken u voor zijn inzet ook binnen de kerk. We danken u voor goede herinneringen. En wilt u allen die Albert zullen missen, blijven dragen en steeds weer helpen de lege plek met hun leven te verweven. We dragen hen op aan uw zorg en zegen. En zo bidden we ook, heren, voor Bram Marsman en zijn vriendin Femke. Nu de vader van Bram, Gert-Jan Marsman, is gestorven. Wilt u, Bram en Femke en allen die Gert-Jan zullen missen, nabij zijn en troosten? Dank u dat uw naam is, ik ben en ik zal er zijn. Ook voor hen. Wilt u dat Bram en Femke en heel de familie doen ervaren? Draag hen, Vader, en sterk hen, ook op de dag van de begrafenis. Wilt u, Bram en Femke, en heel de familie helpen om de lege plek met hun leven te verweven? We dragen hen op aan uw zorg en zegen. En Vader, wees bij allen die rouw en verdriet met zich meedragen. Troost hen door uw beloften. Verzegen ons in deze eredienst. Dank u dat Loes van Dongen en Anouk Meerhols belijdenis van hun geloof willen afleggen. Heer, zegen allen die met ons meekijken en meeluisteren. Denk ook in het bijzonder aan de moeder van Loes, Jeannette van Dongen. Denk ook aan de luisteraars via streekomroep RTV 4. Zegen ook hen, Vader. En verlicht ons door uw geest als we uw woord gaan lezen, en geef dat we u in alles eren. Zo bidden we u, in de naam van uw Zoon, uit genade. Amen.
1: Ja, kom er maar bij zitten. Ik ben nog even op zoek naar een tas. Wat zijn we nog met weinig? Zijn er nog meer kinderen in de kerk? Ja, maar altijd zo'n belangrijke tas was ik even kwijt, maar eigenlijk moet ik die altijd ook gewoon bij me houden, want er zitten allemaal belangrijke spullen in. Zullen we eens kijken wat erin zit? Wie wil het eerste eruit halen? Nou, haal er maar wat uit. Oh, ja. Ah, mijn portemonnee. Altijd een beetje geld bij je hebben, dat is altijd handig. Want ja, stel je voor dat je ergens bent en je hebt geen eten meer. Ja, dan kan je altijd wat kopen of voor de collecte en bij de deur. Ties, wil jij er nog wat uithalen? Och, mijn haasje. Ja, jullie hebben toch ook wel een knuffel nog bij je bed? Jawel, ja. Die is toch fijn, hè? Lekker. Eigen knuffeltje, altijd fijn. Als je dan een beetje verdrietig bent om... Ja, altijd fijn. Nou, Lieslot, haal jij er ook nog wat uit? Oh ja, ja. Er zit ook een pen in. Even zoeken. Want ja, als goed zit er ook een pen in, want eigenlijk ben ik niet zo heel goed in rekenen. Dus ik oefen altijd even. En dan, ja, dan word ik gewoon steeds beter. Dan ga ik gewoon sommetjes maken en dan denk ik, oh ja, 8 plus 2 is 10. 9 plus 1 is ook 10. Hé, hey, ja, dat vliegt de hart in. 5 plus 2. Nou ja, zo word ik steeds beter. Gewoon flink hard oefenen. En als ik dan weer een toets heb en ik heb een 10, dan ben ik wel heel blij. Dus ja, ik moet gewoon wat vaker oefenen, maar als ik dit altijd bij me heb, komt dat wel goed. Hé, hey, mijn telefoon. Ja, is ook wel handig. Ja, stel je nou voor dat je ergens bent en de auto doet het niet meer, lege accu bijvoorbeeld. Ja, is het toch fijn dat ik even iemand kan bellen? Ja, dus die moet ik ook eigenlijk altijd bij me hebben. Ja, als de telefoon leeg is. Ties, er zit nog één dingetje in. Och ja, een fotootje, een klein fotootje. Allemaal vrienden en familie. Want ja, ik weet zeker, als het er wat met me is, dat ze me willen helpen. Dus ik vind het heel fijn om een foto van ze bij ze te hebben. Oh, jullie zitten al te zoeken naar een geheim vakje. Nou, trek jij die dan er eens uit. de Bijbel. Het belangrijkste, zeg je al. Ja, want weet je, ja. Ja, mijn knuffel is wel heel lief, maar kan die me nou echt helpen? Nee, en mijn familie en mijn vrienden, ja. Hoe hard ze me ook willen helpen, kunnen ze er nou voor zorgen dat ik niet ziek word? Nee. Ja, en een telefoon, ja, die kan ook leeg zijn. Geld gaat een keer op. En hoe hard ik zelf ook oefen, ja. Soms is het gewoon niet genoeg, hè? Hé, maar ik heb dan ook nog de Bijbel bij me. En weet je, daar staat iets heel moois in. Er staan heel veel mooie dingen in, maar ik ga één dingetje even voorlezen. Want daar gaat de dominee straks over vertellen. Gelukkig wie de Heer van God, wie de God van Jacob tot hulp heeft, wie zijn hoop vestigt op de Heer zijn God. Dus dit alles kan me misschien niet beschermen tegen ziek zijn of tegen verdriet. Maar als we God kennen, mogen we wel altijd hoop hebben. Hoop dat het toch goed komt. En daar gaat de dominee straks ook nog verder over vertellen. Want jullie zijn allemaal gedoopt. En straks gaan de mensen belijdenis doen. Dus die zeggen weer, ja, ik geloof echt, God is mijn vader die voor mij zorgt. En als er wat is, als ik het moeilijk heb, dan weet ik, God wil me altijd helpen. En hij geeft mij altijd hoop. Daar gaan we nog over zingen met een liedje, De Heer is mijn herder. En dan gaan we kijken naar, luisteren naar de preek en naar de belijdenis. Mogen jullie wel weer op je plek gaan zitten.

0: We gaan samen uit de Bijbel lezen, Psalmen 146. Henriët Schutter zal dat met ons gaan lezen.
1: Halleluja. Loof de Heer mijn ziel. De Heer wil ik loven zolang ik leef. Mijn God bezingen zolang ik besta. Vertrouw niet op mensen met macht. Op een sterveling bij wie geen redding is. Stok zijn adem, hij keert terug tot de aarde. Op die dag gaat hij met zijn plannen ten onder. Gelukkig wie de God van Jacob tot hulp heeft. Zijn hoop vestigt op de Heer, zijn God. Die hemel en aarde heeft gemaakt, de zee en alles wat daar leeft. Hij die trouw is tot een eeuwigheid, recht doet aan verdrukten. Brood geeft aan de hongerigen. De Heer bevrijdt de gevangenen. De Heer opent de ogen van blinden. De Heer richt de gebogenen op. De Heer heeft de rechtvaardigen lief. De Heer beschermt de vreemdelingen, wezen en weduwen steunt hij. Maar goddelozen richt hij ten gronde. De Heer is koning tot in eeuwigheid, je God, Sion, van geslacht tot geslacht. Halleluja.
0: De verkondiging gaat over vers 5. Gelukkig wie de God van Jacob tot hulp heeft, wie zijn hoop vestigt op de Heer, zijn God. En laten we naar de verkondiging ook in deze psalm zingen. Psalm 146 uit de nieuwe psalmrijming, versen 1 en 3. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Mensen die in de kerk, mensen die thuis meekijken, meeluisteren, ook via de streekomroep. Het is vandaag een dag waarop veel bij elkaar komt. We zijn als gemeente geraakt door het plotselinge sterven van Albert Overweg. In de dienst van 9 uur werd Guus Kuipers gedoopt. En in deze dienst doen Loes van Dongen en ook Merels belijdenis van hun geloof. En op al die momenten is God erbij. In de doop belooft God als een vader voor je te zorgen. Je schoon te wassen door Jezus Christus. Je te vernieuwen door zijn Heilige Geest. En dat is ook met jullie gebeurd. Van Anouk weet ik het zeker. En jullie zeggen vandaag bij de openbare geloofsbelijdenis: ja, Heer, ik geloof wat u mij in de doop hebt beloofd. U bent mijn leven de grond waarop ik sta. Ja, we vinden houvast in dagen van rouw en verdriet. En ook in zoveel andere omstandigheden bij God. Ook in een tijd waarin veel jongeren stress ervaren. Je moet presteren. Je moet weten wat je wilt. Je moet jezelf ontwikkelen. En sociale media die houden jou een prachtige wereld voor. Allerlei mensen die een mooi, leuk leven lijken te hebben. En jij spiegelt jou daaraan. En kijk naar jouw leven. Daar is het allemaal niet zo perfect. Niet allemaal zo mooi en zo fijn en zo gelukkig. En dat kan je onzeker maken. Er gebeuren in jouw leven ook zomaar heel nare dingen. Denk aan een plotseling sterven. Denk aan een ziekte die zomaar ineens er blijkt te zijn. En er komt nog eens bij dat we met elkaar in een wereld leven die erg onrustig is. Veel mensen die zich zorgen maken. Oorlogen, spanningen, onzekerheid over de toekomst. En dat roept de vraag op, wat geeft jou nou in alles wat er gebeurt, in alles wat er op je afkomt, wat geeft jou nou ten diepste houvast? En wat maakt jou gelukkig? En jullie, Loes en Anouk, zeggen vandaag, ik heb ontdekt wat of beter wie mij gelukkig maakt. Wie mij houvast geeft. En dat is God. En daarmee ben je te feliciteren. Psalm 146 is ook een felicitatie. Gelukkig wie de God van Jacob tot zijn hulp heeft, die zijn hoop vestigt op de Heer, zijn God. En misschien zit een ander hier. En die zegt, ja, leuk en mooi dat Loes en Anouk dat geloven. Maar ik heb geen hulp nodig. Ik red me prima zelf. Maar dan houd je je voor de gek. Want uiteindelijk is ieder mens hulpbehoevend. Om 9 uur is Guus Kuipers geroept, een baby. Daar zie je meteen dat een mens hulpbehoevend is. Daar moet voor gezorgd worden. Maar ook door alle generaties heen, als puber, tiener, jongvolwassene, bejaarde, heb je hulp nodig. Ben je afhankelijk. En dat vinden wij niet zo prettig. Want we zijn uit onszelf van nature allemaal doe-het-zelfers. Een kind zegt, zelf doen. En een bejaarde wijst zomaar de hulp af die hij eigenlijk wel nodig heeft. Een rollator, dat is voor alle mensen. En toch hebben we allemaal hulp nodig. Want jij kunt niet alles. Er zijn situaties waarin je machteloos staat. Bij ziekte of een ongeluk, vastgelopen situaties, bij wat er in de wereld gebeurt en helemaal wel als de dood komt ook nu zo plotseling bij Albert Overweg. Dat konden wij niet voorkomen. Geen mens die je daarvan kan redden. Het is mooi dat er hulp van mensen is, dat je in de klas elkaar helpt, jongens en meisjes. Het is mooi dat ouders hun kinderen helpen. Het is mooi dat je vrienden hebt die jou helpen. Dat je gemeenteleden hebt die om je heen staan. En goede buren die veel voor je kunnen betekenen. Dat is waardevol. Maar een mens kan niet alles. Hulp van mensen is begrensd en hulp van mensen stopt een keer. Ook al heeft iemand nog zoveel mogelijkheden en nog zoveel macht, het houdt een keer op. Psalm 146 zegt, vertrouw niet op mensen met macht, op een sterveling bij wie geen redding is. Een mens kan echt veel voor je betekenen, maar een mens kan niet jouw fundament zijn. Ieder mens is beperkt en ieder mens is sterfelijk. We merken het maar al te goed. En daarom zegt Psalm 146, je bent gelukkig als de God van Jacob je hulp is. Want hij kan wel altijd helpen. Want wie is hij? Hij is de schepper van de hemel en van de aarde, van de zee met alles wat daar leeft. God is de schepper. Hij heeft jou zelf geschapen. Hoe knap zit jij als mens in elkaar? Wat een ingewikkeld systeem. Precies op elkaar afgestemd. Zo groot is hij. Of neem de immense afstanden in het heelal met de miljarden sterrenstelsels, zo gigantisch groot, niet te bevatten. God heeft het geschapen. Hoe machtig, hoe groot is hij? En zou deze machtige God jou dan niet kunnen helpen? Natuurlijk. En wat een geluk daarom dat deze God jouw helper is. Want dat wil hij, dat heeft hij aan jullie beloofd toen je gedoopt bent. Ik zal als een vader voor je zorgen, dat belooft hij ons allemaal. En daarom ben je te feliciteren dat je gelooft, deze God is mijn hulp. Hij kan je helpen, nooit is voor hem iets te moeilijk, nooit staat hij machteloos, geen nood zo hoog, geen ellende zo diep, of hij kan erbij. Altijd. Want hij is ook de eeuwige, die voor altijd trouw is. Zijn naam is Heer, staat met 4 hoofdletters vertaald in Psalm 146. De naam die zegt, ik ben en ik zal er zijn, de verbondsnaam van God. Hij laat je nooit los. Je zult maar zo'n helper hebben. En wat supermooi, Loes, Anouk, dat jullie vandaag zeggen, in deze God geloof ik. Je spreekt je vertrouwen uit. God is ook zo voor mij persoonlijk. Dat is dat een mooie basis onder jullie leven, want je weet echt niet wat je toekomst gaat brengen. Daar ben je zo hard bij bepaald al. En in een wereld waarin het draait om presteren, om jezelf ontplooien, je eigen geluk maken, je eigen leven maken, in een wereld vol gevaar, zeggen jullie, wij leggen ons leven in Gods handen. De God die erbij is en erbij zal zijn. De God die zal en kan helpen. En misschien denk je nu wel, ja, mooie verhaaltjes. Dat klinkt prachtig. Maar waar schiet je daar nou mee op? Wat heb je nu aan dat God jouw helper is? Helpt God wel altijd? Er staat wel zo mooi in Psalm 146 dat God recht doet aan verdrukten, brood geeft aan de hongerigen, gevangenen bevrijdt, blinden de ogen opent, gebogenen opricht, vreemdelingen beschermt, wezen en weduwen steunt. Maar dat is toch niet altijd zo? Ook kinderen van God worden onderdrukt. Of hebben honger. Of zitten in de gevangenis. En ook jij kunt je persoonlijk afvragen. Wat merk ik er eigenlijk van dat God mijn hulp is? Ziekte. Komt er zomaar. Breekt het leven af. De dood staat zomaar toe. Albert is wel gestorven. Moeite neemt de glans van het leven weg. Kinderloosheid, moeite in de zwangerschap, werkeloosheid, botsende karakters, jongeren met burn-out klachten. Zoveel zorg, zoveel spanning, zoveel verdriet, ook onder kinderen van God. En wat zie je dan van dat de Heer jouw helper is? Nou, blijkbaar helpt God dus niet op die manier dat hij nu al even al jouw problemen oplost. Dat voelen we maar al te goed. Maar God doet wel iets wat veel dieper gaat. Hij zegt, ik laat jou niet in jouw ellende zitten. Ik laat jou niet in alle gebrokenheid omkomen. Ik neem die gebrokenheid zelfs weg. Want ik neem de oorzaak ervan weg. De zonde, de verstoorde relatie tussen jou en mij. En als God dat doet, dan zal uiteindelijk ook alles weer heel gaan worden. En daarvoor gaat God heel diep. Daarvoor geeft hij in liefde voor u, voor jou, voor mij, voor u als luisteraar, geeft hij zijn Zoon Jezus Christus, die naar de aarde kwam om alles weer te herstellen. Jezus die het Koninkrijk van God brengt, waar het leven weer gaaf is. En iets daarvan heeft Jezus laten zien toen hij op de aarde rondging. En de hulp die Psalm 146 noemt, heeft de Heer Jezus laten zien. Hij heeft recht gedaan aan verdrukten. Hij gaf brood aan hongerigen. Hij heeft de ogen van blinden geopend. Ja, hij heeft zelfs doden uit het graf doen opstaan. Als tekens van zijn koninkrijk. Moest kijken, zegt hij. Moest kijken. Dit is nou jouw toekomst. Zo wordt het in mijn rijk waar alles weer gaaf is. Zo'n goede helper is hij. Hoe helpt de Heer dus? Niet door nu altijd al je moeite op te lossen. Janet was hier graag geweest, maar ze zit thuis. Gerry had liever Albe nog gehad, maar ze moet wel alleen verder. En zo kan ieder zijn eigen moeite invullen. En soms lost God het in dit leven wel op, iets om dankbaar voor te zijn, maar dat doet hij lang niet altijd. Er blijft veel gebrokenheid. Maar God zegt nu al iets wat dieper gaat. Ik neem de diepste oorzaak ervan weg. En ik beloof je dat ik uiteindelijk doe leven in een rijk van mij waar alles weer gaaf is. Een wereld zonder moeite, zonder pijn, zonder rouw, zonder verdriet, zonder ziekte. En dat mag kracht geven voor vandaag, ook in ziekte, ook in rouw en hoop voor de toekomst. Niks kan ons scheiden van Gods liefde in Christus. Hij is er gewoon altijd bij. En daarom leef je altijd in hoop. En wat mooi, Loes en Anouk, dat jullie zeggen, dat geloof ik, daar vertrouw ik op. Ik hoop op de Heer. En daarmee zeg je, ik kan niet zonder Hem. Je vertrouwt op Hem als je redder. En dan kan er ook in jullie leven van alles gebeuren. Er gebeurt ook van alles. Maar dan weet je al bij voorbaat, ik zal nooit alleen zijn. Ik ben altijd met Hem en van Hem. En Hij heeft mij beloofd, dwars door alles wat er ook in mijn leven gebeurt heen, houdt Hij mij vast. En zal Hij mij helpen. Niemand anders dan Hij alleen draagt ook jullie door dit leven heen. En dan weten we zelfs, als we ook als gemeente worden geconfronteerd met de dood, dan weet je, we zijn veilig. En Albert leeft. En daarom gefeliciteerd dat deze God je hulp is. En Psalm 146 heeft het over de God van Jacob. Waarom wordt hij zo genoemd en niet de God van Israël? Dat is toch de naam die God aan Jacob heeft gegeven? Maar nee, Jacob. Dat laat zien dat het alleen maar aan God te danken is dat hij jouw hulp is. Want wie is Jacob? Jacob is de bedrieger, de hielenlichter. Jacob die verkeerde keuzes maakte. Jacob die zelf probeerde zijn toekomst veilig te stellen. En toch zegt God niet, nou Jacob, dan zoek je het ook maar uit. God liet hem niet los. Nee, hij bleef Jacob trouw. Psalm 146 zegt, God is trouw tot in eeuwigheid. Daar stopt hij nooit mee. Hij is nog steeds dezelfde. En jij, u en ik, we zijn niet altijd zo sterk in ons geloof. En vandaag kunnen jullie vol overtuiging ja zeggen. Dat doen jullie ook. Maar er kan ook een tijd komen dat de twijfel je bekruipt. Dat je wordt aangevochten in je geloof door wat je meemaakt, door wat je voelt of denkt. Er kan een tijd komen dat je denkt, waar is de Heer nu toch? Ik voel niks meer van Hem. Zeker ook in een wereld vol dreiging. Of als je ziek wordt of mensen je teleurstellen. Of er rouw en verdriet is. Dat is wel mooi dat het niet van ons afhangt. Maar dat God trouw is. Hij zegt, ik verander niet. En mijn belofte voor jou is ook niet veranderd. En mijn liefde in Christus voor jou is ook niet veranderd. En daarom ligt de zekerheid van jouw geloof, ook niet van jouw belofte vandaag, uiteindelijk niet in hoe sterk jouw geloof nu is, maar in de trouw van God. En als jullie vandaag zeggen, ik geloof in God, dan zeggen jullie ook niet, Loes en Anouk, vanaf nu zal ik altijd supersterk zijn. Of vanaf nu zal ik nooit meer twijfelen, of zal ik nooit meer struikelen. Maar je zegt wel, ja Heer, u bent mijn leven, de grond waarop ik sta. Ik verwacht alles van u. En dat zul je nooit te vergeven, want hij is trouw. En dat is een belofte voor ons allemaal. En laat ons afvragen, waar zoek jij je houvast? Waar zoek jij je hulp als het leven moeilijk is? En niet alleen dan. Waar zoek jij troost in je verdriet om het sterven van iemand die je zo lief was? Waar vind jij betekenis, waar vind jij zin voor je leven als jij het allemaal niet meer zo ziet zitten en niet weet waarvoor je leeft? Waar zoek jij hoop wanneer de wereld zo onzeker wordt? Je kunt het zoeken bij mensen, in jouw eigen kunnen, in prestaties, in geld, in relaties, gezondheid, plezier, in jezelf. Maar Psalm 146 zegt, gelukkig ben je als de God van Jacob je hulp is. Niet omdat dan alle problemen verdwijnen, maar wel omdat je dan weet, ik heb een helper die alles heeft gemaakt. Een helper die ook alles nieuw maakt. Een helper die trouw is. Een helper die mij hoop geeft. En ik heb jullie gevraagd, wat roept deze tekst dan bij jullie op? En jullie verwoorden het zelf dan zo. Ik mag vertrouwen op God. Ik weet niet wat de toekomst mij brengt en ik kan niet alles alleen. Maar ik geloof dat ik erop mag vertrouwen dat God mijn hulp is en dat Hij met mij meegaat. En je mag echt gelukkig zijn als je Hem volgt. Je moet je hoop vestigen op de Heer. En zo is het. Houd dat vast. Gelukkig als de God van Jacob je hulp is. Gelukkig als Hij zich in de doop aan je verbindt en wil zich ook aan u, jou persoonlijk verbinden. En gelukkig als je vandaag die belofte beantwoordt. En gelukkig ook als je hier misschien vanmorgen zit en misschien wel van Hem vervreemd bent geraakt als je Hem opnieuw zoekt. Gelukkig als je met je vragen en rouw en verdriet naar Hem toe gaat en je troost bij Hem zoekt. Gelukkig als je het elke dag opnieuw van Hem verwacht. Dat kan, want Hij is en blijft trouw tot in eeuwigheid. Amen.

Is het moment daar, Loes en Anouk, dat jullie je geloof in God gaan belijden? En als inleiding erop zingen we een lied, Kom tot de Vader, kom zoals je bent. Dat doen jullie ook, je wilt tot God komen zoals je bent. En God zegt, je bent welkom bij mij, je trekt je vertrouwen in hem uit. We zingen opwekking 599 nu eerst.

Dus Anouk, ik vraag jullie nu om hier naar voren te komen op het podium. En jullie steken een roos in dit boeket. Veelkleurig boeket. Beeld voor gemeente. Met veel kleuren, veel generaties. En jullie zeggen, we willen ook graag ons voegen in die gemeente, onze plek daar in gaan nemen. Super. Je mag daar op het podium gaan staan. Geliefde zussen, Loes, Anouk. Jullie staan hier voor God en zijn gemeente om je geloof te belijden. En ik verzoek je om eerlijk antwoord te geven op de volgende vragen. Geloof je in God de Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer, en in de Heilige Geest die levend maakt, de God van je doop, de drie enige God die liefde is? En belijd je het christelijk geloof dat de Bijbel ons verkondigt, dat in de apostolische geloofsbelijdenis is verwoord en hier in de gemeente van Christus onderwezen wordt, als Gods reddende kracht voor allen die geloven? En geloof je dat je dankzij de dood en opstanding van Jezus Christus vergeving van zonden en eeuwig leven ontvangt en een geliefd kind van God mag zijn? En beloof je God en je naaste lief te hebben en in heel je leven een leerling van Jezus te zijn? Wil je de goede strijd van het geloof strijden en vermijden wat de band met Christus beschadigt? En beloof je je in te zetten voor Gods kerk en voor Gods wereld? En mogen we je aanspreken op je woorden en je gedrag? Wat is daarop het antwoord van Loes van Dongen en van Anouk Meerhols? We mogen de zegen van de Heer ontvangen. En ik wil je vragen, Anouk, om hier... Loes mag als eerste. Laten we het volgende volgorde aanhouden. Hè? Om hier te knielen en de zegen mee te geven. Loes, God, de bron van alle genade, heeft je geroepen om in Christus Jezus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister. God zal jou sterk en krachtig maken, zodat je staande zult blijven en niet meer zult wankelen. Hem komt de macht toe voor eeuwig. Amen. Anouk, God, de bron van alle genade, heeft je geroepen om in Christus Jezus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister. God zal jou sterk en krachtig maken, zodat je staande zult blijven en niet meer zult wankelen. Hem komt de macht toe voor eeuwig. Amen. En laten we hen nu ook de zegen van de Heere staande toezingen met opwekking 710.

En ik mag jullie, Loes en Anouk, van harte feliciteren met deze dag in jullie leven, een mijlpaal, waarin je zegt, ja, ik wil de rest van mijn leven met de Heer gaan. Prachtige keuze, ook in de preek komt dat naar voren, van in een wereld waarin er van alles gebeurt. En dat maken jullie ook op alle mogelijke manieren mee. Maar ik hoop dat je je leven lang mag ervaren dat God je hulp is. En als je je hoop op hem vestigt, dat je daar nooit bedrogen mee uit zult komen. Dat je steeds weer bij hem terechtkomt. Denk je, ja, inderdaad, u bent mijn geluk. Heer, u bent mijn leven, de grond waarop ik sta. Ook in iedereen zijn eigen persoonlijke leven. Jij, de Kalo en de Pabo. Gehandicapte zorgen, waar je ook daar ook schijn God dichterbij en ver weg ook iets mag uitstralen van wat het is om als kind van God door het leven te gaan. Heel veel geluk, heel veel plezier daarbij. Van harte gefeliciteerd met deze keuze. Ook ouders daarmee van harte geluk gewenst. En grootouders, denk ook even aan jou, Janet, thuis. Fijn dat je kind deze keuze maakt. Jullie hebben ook goed begrepen dat het geen eindstation is, maar dat het ook iets is van een keuze die ook om allerlei vervolgskeuzes gaat. Je gaat nu je weg met de Heer. Soms een zoektocht, hè, maar je mag erop rekenen dat God door de Geest jou wil leiden. Jullie kiezen beide voor hetzelfde dagboek. Zij lacht een dagboek. En dat laat zien ook een stukje verlangen van, ja, we willen ons geloof ook blijven voeden. En ons geloof ons blijven verdiepen. Doe dat. En ontdek zo steeds meer hoe goed God ook voor jullie is. Van harte geluk gewenst. Loes van harte. En Anouk ook van harte. Ik wil de goede geven. Deze is voor Loes. En die is voor Anouk. Alsjeblieft. Mag je gaan zitten. En laten we nu samen bidden. Trouwe Vader in de hemel, we danken u dat u onze helper bent. Het is mooi als mensen elkaar helpen, waardevol. Maar hulp van mensen schiet uiteindelijk tekort. Maar u bent de schepper van hemel en aarde. U bent de eeuwige. En als de almachtige, eeuwige God kunt u altijd helpen. Dank u wel daarvoor. En dank u dat u hulp geeft die geen mens ons kan geven. U maakt door uw Zoon alles nieuw. En dank u wel dat u door hem de zonde wegdoet, zodat het leven zich herstelt. En dank u wel dat de Heer Jezus daar al iets van liet zien toen hij hier op aarde was. We danken u dat u hoop geeft voor ons persoonlijk en ook voor de wereld. En dat u ons uitzicht geeft op volkomen herstel. En we bidden u, Vader, doe ons hopen op u en geef ons kracht en blijdschap door het vooruitzicht dat u ons geeft, ook als gebrokenheid hier en nu nog blijft en het soms zo moeilijk kan zijn te geloven dat u onze helper bent. Doe ons dwars door alle vragen en pijn en waaroms en verdriet heen erop vertrouwen dat uw volkomen koninkrijk zeker gaat komen. Want u bent trouw tot in eeuwigheid. Dank u dat u doet wat u belooft. U prijzen we daarom. En dank u wel dat Loes van Dongen en Anouk Merels hun geloof in u hebben beleden. Vervul hen met uw Heilige Geest. Blijf hen omringen met uw liefde en trouw. Bevestig hen in het geloof, in de hoop en in de liefde. En doe hen ervaren dat u hun hulp bent. En doe hen elke dag weer hopen op u. Zegen hen en maak hen tot een zegen. En Vader, we bidden voor wie ziek is. Lichamelijk of psychisch. Misschien ook wel onder luisteraars, u kent ons, u weet wat we voelen, wat we denken. Wilt u middelen zegenen en behandelingen en wilt u herstel geven als dat uw wil is. Maar vooral rust in het vertrouwen
dat u onze helper bent, dat uw naam is Ik Ben en Ik Zal Er Zijn. En dat ons leven met u, met Christus in u geborgen is. En zo bidden we ook in het bijzonder vanmorgen voor de moeder van Loes, Jeannette van Dongen. Voor de zegen, de behandeling die ze ondergaat. Geef haar kracht daarvoor en geef herstel van haar ziekte. We dragen haar samen met haar man Jeroen en de kinderen op aan uw zorg en zegen. Zegen dit gezin, Vader. We danken u, Vader, dat er vandaag ook gedoopt kon worden. Heer, wilt u ouders, alle ouders, zegenen bij de opvoeding van de kinderen, maar wees ook bij kinderlozen. Wees ook bij hen die graag kinderen of meer kinderen van u hadden gekregen, maar die niet hebben gekregen. Wilt u hen die kinderzegen nog geven als het kan en mee in die weg ook uw koninkrijk in deze wereld bouwen? We willen, Heer, voor wie moeite ervaart of heeft ervaren in of rondom de zwangerschap, troost ouders die één of soms meerdere kinderen al tijdens de zwangerschap of vlak na de geboorte moesten missen. U kent alle gedachten en gevoelens. Wees daarin nabij. Zegen ook het ongeboren leven en geef moeders kracht het te dragen. Maar we denken vandaag ook aan uw kinderen die van u dreigen los te raken. Wilt u hen vasthouden bij u en hen door uw geest terugbrengen bij u? En dank u wel dat er bij u altijd een weg terug is in de weg van berouw en bekering. En misschien zitten we hier weer in de kerk vanmorgen of luisteren we via de radio naar deze dienst. En denken we ook, ja, het is bij mij eigenlijk ook wel veel minder geworden. En verzwakt, verslapt in mijn geloof. En ik verlang naar iets anders. Heer, wilt u ons dan aanraken? Wilt u ons aanraken door de kracht van uw geest, ons leven vernieuwen en ons terugbrengen bij u? En dank u wel dat het bij u altijd een weg terug is, want u bent en blijft trouw aan uw belofte. Maar ik bid u voor de generale synode die deze week begint. Laat het een synode zijn die in gehoorzaamheid aan uw woord tot zegen is voor de eenheid en de opbouw van de kerken, tot eer van u. En zegen ook allen die zijn afgevaardigd. Vervul hen met uw geest en leid hen door uw geest. En zo bidden we ook hier voor de synode van de christelijk gereformeerde kerken. Geef wijsheid aan alle afgevaardigden en leid hen door uw heilige geest. Laat het een synode zijn die de eenheid en de vrede in de kerken dient, tot eer van u, tot een getuigenis voor de wereld. En ontferm je over de wereld. Wees bij wie eerste levensbehoeften missen. Wees een helper voor de kwetsbaren en zwakken. En geef dat ook wij doen wat we kunnen om onze naasten in nood te helpen. En Vader, in alle gebrokenheid kijken we vooruit. Naar die dag dat Jezus komt en we bidden u. Kom, Heer Jezus, kom snel. In zijn naam bidden we dit uit genade. Amen. Er is nu gelegenheid voor de collecte en daarna zal ik de slotzang aankondigen.

Straks na de dienst is er ook gelegenheid om Loes Anouk hier voor in de kerk te feliciteren. Zal via deze, die kant hier naartoe lopen en langs die kant weer vertrekken. En dan zal dat wel allemaal goed komen. En we zingen als slotlied een lied vol van hoop. Niemand anders dan God alleen, met alle vragen die we hebben, draagt ons door het leven in een toekomst vol van hoop. Zullen we daarbij gaan staan als we dat kunnen?

Ontvang nu als hoopvolle mensen de zegen van de Heer in het geloof. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de verbondenheid met de Heilige Geest zij met u allen.

In het afgelopen uur heeft u kunnen luisteren naar een dienst van de Nederlands Gereformeerde Kerk in Heemse. Volgende week zondagmorgen kunt u op RTV weer een dienst beluisteren. En straks na 12 uur kunt u luisteren naar het programma van het team Gewijde Muziek. Voor u allen nog een hele fijne zondag.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Staatssecretaris Erkens van Landbouw vindt dat er een verbod moet komen op het onverdoofd slachten van dieren. Dat zei hij bij WNL op zondag. Op Werelddierendag wil Erkens duidelijk maken dat slachten zonder verdoving vanwege het dierenwelzijn niet thuis hoort in Nederland. Ook vindt hij dat onverdoofd ritueel slachten moeilijk past binnen het kabinetsbeleid. Hij zegt dat dit in België ook werkt, dus dat dit in Nederland ook kan. De Partij voor de Dieren heeft opnieuw een wetsvoorstel ingediend om ervoor te zorgen dat dieren niet meer worden geslacht voordat zij zijn verdoofd. Een Nederlands vrachtschip is voor de Noorse kust in botsing gekomen met een Noorse olietanker en een vrachtschip uit Faroe. De Noorse hulpdiensten kregen vannacht een melding binnen van een botsing in een fjord bij de Noorse stad Ålesund. Twee van de schepen zijn inmiddels aangemeerd, het derde ligt voor anker in het fjord. Alle drie de schepen liepen materiële schade op. Voor zover bekend raakte niemand gewond en lekte de tanker geen olie. Een gewonde man heeft in Tilburg medewerkers van een ambulance bedreigd. De man van 60 lag bewusteloos op straat. Toen de ambulancemedewerkers hem bij kennis kregen, begon de man doodsbedreigingen te uiten en probeerde hij te slaan. Uiteindelijk is de man onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht en behandeld. Daarna is hij aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. De ambulancemedewerkers hebben aangifte gedaan. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardameer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Italiaanse media melden dat 1 persoon in kritieke toestand verkeert. De brand zou lastig onder controle te krijgen zijn door exploderende gasflessen. Of er ook Nederlandse gewonden zijn gevallen op de camping is niet bekend. Het weer, veel zon, met een paar stapelwolken blijft het droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust en landinwaarts loopt de temperatuur op tot 22 graden. Morgen opnieuw droog met geregeld zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
3: Bootsbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
4: Dit is RTV 4.
0: Glory Sound.

Goedemiddag en welkom bij Glory Sound, christelijke muziek van toen tot aan nu, hier op RTV 4. Mijn naam is Alida en ik wens u allen heel veel luisterplezier.

0: RTP+ en online.
1: RTP4.
2: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
3: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel! RTV 4 Nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren op een bijeenkomst van een groep jagers. Het incident gebeurde bij het Noorse stadje Halden, ten zuiden van Oslo, bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het gaat om een man van 20 die volgens de politie niet bij de groep jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Meer dan 10 mensen waren getuigen van de schietpartij. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. In Catalonië zijn 2 doden gevallen als gevolg van hevige regenval. Op sommige plaatsen in de Spaanse regio was het gisteren de natste dag in 20 jaar. Een van de dodelijke slachtoffers is een man van 65. Hij kwam om het leven toen een muur op een camping het begaf. Hulpdiensten kregen duizenden meldingen over stormschade, wateroverlast en mensen die vastzaten. En nog altijd rijden er op sommige trajecten geen treinen en snelwegen en andere wegen zijn afgesloten. Een gewonde man heeft in Tilburg medewerkers van een ambulance bedreigd. De man van 60 lag bewusteloos op straat. Toen de ambulancemedewerkers hem bij kennis kregen, begon de man doodsbedreigingen te uiten en probeerde hij te slaan. Uiteindelijk is de man onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht, daar behandeld en vervolgens aangehouden voor het bedreigen van hulpverleners. In Nederland moet een verbod komen op onverdoofd ritueel slachten van dieren. Staatssecretaris Erkens van Landbouw zei dat bij WNL op zondag dat het taboe eraf moet. Over een verbod op onverdoofd slachten wordt al jaren gediscussieerd. Joden en moslims hebben religieuze bezwaren. Binnenkort komt de Partij voor de Dieren met een nieuw voorstel voor een verbod. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het wel droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust en landinwaarts loopt de temperatuur op tot 22 graden. Morgen opnieuw droog met geregeld zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Binnen een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden. Kom naar het Leids Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Bonusan Collageen Tripeptidecomplex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptidecomplex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Bootsbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
7: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
8: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
9: Gevonden! Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
10: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
11: Valdorpelshop.nl.
12: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen en buiten.

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Heeft uw huis of kantoor een grondige schoonmaakbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalsoverdalsen.nl.
2: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: RTV 4 Nieuws.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren op een bijeenkomst van een groep jagers. Het incident gebeurde bij het Noorse stadje Halden ten zuiden van Oslo bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het is een man van 20 die volgens de politie niet bij de jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Meer dan 10 mensen waren getuigen van de schietpartij. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardermeer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Een van de gewonden verkeert volgens Italiaanse media in kritieke toestand. De meeste slachtoffers liepen koolmonoxidevergiftiging op. Of er ook Nederlandse gewonden zijn gevallen op de camping is niet bekend. Staatssecretaris Erkens van Landbouw vindt dat er een verbod moet komen op het onverdoofd slachten van dieren. Dat zei hij bij WNL op zondag. Op Werelddierendag wil Erkens duidelijk maken dat het slachten zonder verdoving vanwege het dierenwelzijn niet thuishoort in Nederland. Volgens bepaalde islamitische en joodse religieuze voorschriften moeten dieren onverdoofd worden geslacht. Erkens erkent dat het een complexe zaak is, maar dat het taboe van het onderwerp afgehaald moet worden. En Max Verstappen heeft zijn eerste Formule 1-overwinning van dit seizoen binnen. In de Grand Prix van Bahrein kwam Verstappen als eerste over de finish voor Kimi Antonelli en Lewis Hamilton. De race, die werd gehouden in Maleisië, verliep chaotisch. Door de hevige regen vielen auto's uit en werd de start 1,5 uur vertraagd. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het droog vanmiddag en het wordt een graad of 18 aan de kust. Landinwaarts loopt de temperatuur op tot zo'n 22 graden. Morgen dan opnieuw droog, met ook geregeld zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
12: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
13: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
12: Help je mee?
14: Lembuk. Absolute topkwaliteit leren handschoenen en wanten. Van autohandschoenen tot de warmste winterhandschoenen.
8: Bestel via lembuk1831.com.
15: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je geld krijgen voor je thuislaadsessies. Ook als je werkgever je laadkosten al betaalt. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
16: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen! Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
17: Dit is RTV 4.
18: Het opwekkingsuurtje met God.

0: Een hele goede middag, lieve luisteraars. Het is vandaag 4 oktober. Het is Dierendag. Ik denk dat het niet ontgaan is. Overal zie je spotjes, overal zie je hoe of wat. En het mooie is, vorige week hebben we het over de dieren gehad. Dieren in de hemel. En er was nog wel een vraag daarover. Dus dat gaan we straks mooi even beantwoorden. Lieve mensen, het opwekkingsuurtje samen met God. En dat betekent voor alle schepsels in de hele wereld. Ook voor de dieren. En denk je misschien, dieren weten dat toch helemaal niet? Nou, de dieren weten het beter dan wij soms denken. Ik ben zelf gezegend met 2 prachtige honden en 3 prachtige katjes. En voor de stichting die we hebben 4 prachtige paarden. En die geven zoveel liefde. Die geven zoveel bemoediging. En die kijken niet hoe je eruit ziet. Die zijn gewoon blij. Oh, daar zijn ze weer. We krijgen knuffels. En we krijgen zoveel hinnetjes of pootjes of knuffels. En onze poes, die ziet gisteren hadden een hele drukke dag. Een hele mooie dag. En een van mijn poes, die wist niet hoe snel die bij mij en bij Kimberly moest komen. Echt pootjes om ons heen zo van, ik hou je vast, ik hou je vast, ik hou je vast. Nou, dat is pure liefde, jongens. Dan krijg je echt zo'n liefdesbommetje. En dan helemaal veilig in je armen knorren. Ja, lieve mensen. En wat denk je dan dat onze hemelse Vader aan ons denkt? Die kan straks niet wachten, die nu al niet, om ons ons in zijn armen te krijgen. Ja, lieve mensen, onze hemelse papa is zo blij met ons. En vooral omdat we gekozen hebben ook om hem lief te hebben. We hebben gekozen, hij zegt ook in Johannes, ik heb je macht gegeven om een kind van mij te worden. Heel veel mensen denken ook van automatisch, we zijn automatisch kinderen van God. Het antwoord is nee. We zijn allemaal schepselen van God. Maar we moeten wel degelijk een keuze maken. Opwekkingsuurtje. Ik doe dat natuurlijk niet alleen. Met wie doe ik het vandaag eigenlijk?
1: Ja, met mij. Irene, hallo allemaal. En met God de Vader, de Heer Jezus en Heilige Geest natuurlijk niet te vergeten. De allerbelangrijkste 3 van de hele wereld.
0: Amen.
1: En zonder hun kunnen we niet. En het is echt leuk, want daarnaast hebben ze dus ook echt helpers als dieren gemaakt voor ons mensen.
0: Ja.
1: Om van te genieten, om mee samen te leven, om leuke dingen mee te doen, om lekker te knuffelen, maar ook voor te zorgen en naar te ontfermen. En vandaag was ik daar ook echt even mee bezig. Normaal ben ik niet zo bewust altijd met al dat soort vieringen bezig. Maar vandaag wel, ook omdat ik vind dat God heeft, het is zijn schepping, het zijn zijn schepselen. En om daar ook echt even bij stil te staan en eer en ontzag op die manier ook aan God de Vader, de Heer Jezus en de Heilige Geest te geven voor wat zij gecreëerd hebben. En daar even tijd en aandacht, extra tijd en aandacht aan te besteden en eens even bij stil te staan. Dus dat was een heerlijke ochtend met God de Vader, de Heer Jezus en de Heilige Geest en in dit geval onze lieve paardjes. En dan ben je gewoon dankbaar dat je ook dat soort dingen mag krijgen en gebruiken en inzetten voor Gods Koninkrijk en zijn grootheid.
0: Ja, lieve mensen, zonder dieren. God kan ook niet zonder dieren. Ach, absoluut niet. En ook wat Irene al zei. En vorige week hebben we het er ook al even gehad. Het moment dat de Heer Jezus, God de Vader, Heilige Geest, de aarde schiep. En de aarde, dat is echt waar we op wonen. En de mensen maken dan een wereld ervan. Maar toen hij de aarde schiep, ging hij eerst alles klaarmaken, zodat de mens in een gespreid bedje zou komen. Lieve mensen, mensen die langer komen, die weten het, langer luisteren, weten wat we nu gaan doen. We gaan straks een mooi lied opzetten, maar pak alsjeblieft je Bijbel, je pen en je boekje, want wie weet gaan we nog allemaal leuke dingen vertellen vanuit het woord van God. Dat je denkt, wow, die wist ik nog niet. Dus Irene, wat voor lied heb jij?
1: Wij hebben een prachtig lied met diep ontzag aanbid ik u. Opwekking 707. En hem aanbidden is dus ook om wie hij is en ook om de dingen die hij gemaakt heeft. Ja, dat hadden we vorige week ook al over. Maar hij heeft de mensen gemaakt, hij heeft de aarde gemaakt, hij heeft alles op de aarde gemaakt. De bomen, de planten, de dieren. En hem met diep ontzag aanbidden kun je op vele verschillende manieren doen. Maar ook door echt respect te hebben voor wat hij eigenlijk gecreëerd en gemaakt heeft. Maar daar ook dankbaar voor te zijn. En zing lekker mee met het oog ook op die dingen in jouw leven. Misschien is je leven niet perfect. Maar je kunt altijd met diep ontzag voor hem zijn om wie hij is. Hoe mooi hij dingen kan maken. Al die dingen in ons leven die hij ook mooi gemaakt heeft. Dus zing lekker mee. Opwekking 707.

0: majesteit die zit op de troon. En rondom de troon zijn dieren. Had ik vorige week ook al even een stukje over uitgelegd. En dat kun je lezen in Openbaring. Dat er rondom de troon dieren zijn. Dat zijn die vier dieren. En die komen ook weer terug in het evangelie. Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Maar dat ga ik niet nu doen. Dat is weer voor een volgende keer. Dieren in de hemel. Nou, er was toch nog even een vraag van iemand over die duif. Nou, dat kan me voorstellen. Waarom die duif nou is uitgekozen door God? Nou, de waarom ligt bij God. Maar ik heb het God natuurlijk wel gevraagd ooit. En een duif, en ik dacht dat ik het goed had uitgelegd, maar ik ga het gewoon nog een keer doen. De duif die komt op de Heer Jezus, dat iedereen het aan de buitenkant omheen kon zien, dat er dat de Heilige Geest op hem kwam. En de Heilige Geest, waarom als duif? Nou, als we gewoon de duif zelf pakken, hè, je hebt het vast wel eens gezien, en of gereden met de auto of met de fiets, dan zit er zo'n duifje op de grond en je denkt, ach, pff, ik heb overal maling aan en ik blijf gewoon staan, ik blijf gewoon wonen. En die komen ik altijd een stukje brood gegooid, hartstikke leuk. Maar duiven poepen wel heel veel. Dus heel veel mensen hebben een beetje hekel aan een duif. Ik heb daar geen hekel aan, maar ik kan me wel voorstellen als je net je balkonnetje hebt geschopt en dat overal duivenpoep is. Maar ja, dan moet je een keer een emmertje sop doen. Maar wat doet die duif? Een duif vroeger werd gebruikt ook als postduif. He, want ja, vroeger had je nog geen internet, geen telefoontjes. Nee, dat kon allemaal niet. Maar er werd een duif gebruikt om de post een boodschap over te brengen. En er was een heel klein rolletje aan hun voetjes. En als je kijkt naar de Heilige Geest, hij is gekomen ook voor ons als trooster, als helper, maar ook als boodschap. Hij is de geest van de waarheid. Dus als je nou een vraag hebt over jouw bediening, over jouw de kracht, de wijze, de kennis en inzicht, wat in 1 Korinthe 12 staat, dan kun je dus de Heilige Geest vragen. Heilige Geest, ik kom er even niet meer uit. Wilt u mij helpen? En natuurlijk komt hij dan. Dan was er een vraag over de stem van God verstaan. Die heb ik vorige week ook even doorgenomen. Pak dan je Bijbel en leg je hand erop en sla dan een Bijbeltekst open. Dan zul je daar wat zien staan. Maar het kan ook zijn dat een broeder of zuster even naar je toe komt van, goh, ik heb een boodschap doorgekregen van God, die zal ik even met je delen. Er kan een profeet naar je toe komen. Je kan een televisieprogramma zien. Je kunt wij hebben het een keer gehad met een witte lelie. Iemand had gevraagd ter bevestiging, een witte lelie. Had ze in zichzelf gedaan. En op een gegeven moment zag ze een bus, een witte bus, met een lelie erop. Op een gegeven moment was er een uithangbord, een lelie, de bloemist. En op een gegeven moment had ze dat wel meegemaakt, maar ze had niet echt bewust gezegd van, goh, dat is die witte lelie. Toen ze me dat vertelde, zeg ik, lieverd, dan heb je toch je antwoord gekregen. Soms moeten wij eens even out of the box kijken en luisteren. Toch, Erin, het is niet altijd een witte lelie. Nee, het is wel een witte lelie.
1: Nee. Je moet echt even, ik zeg wel eens, je moet even je radiogolflengte even op de juiste zender. Dan hoor je kriek. En dan op een gegeven moment flop, dan heb je hem te pakken. Ja. Nou, dat is met de Heilige Geest en God de Vader en de Heer Jezus ook zo. En dat is ook goed om echt even moeite voor te doen. En dan moeten we soms ook moeite voor te doen. Maar daarin kan het net even soms anders zijn dan dat jij denkt. Of wij zitten soms zo vast in onze hokjes en vakjes dat we het niet doorhebben. Een hele leuke film heb je daarvan. Ik dacht Bruce Almighty of zo. Ja. En dan vraagt hij om een teken. En als ik toch niet hierheen moet en het allemaal verkeerd gaat of wat dan ook, zeg dan dat ik moet stoppen. En dan rijdt er een vrachtwagen voor hem met zo'n heel groot lichtgevend stopbord. Stop, stop, stop. En weet je, van alles gebeurt er op zijn weg in zijn auto wat eigenlijk stop roept. Maar hij heeft het niet door. En dan vervolgens dan krijgt hij bijna ongeluk en dan wordt hij heel boos.
0: Ja.
1: Maar soms Gods stem verstaan is echt leren om ook even jouw radiozender, jouw golflengte, jou even op de goede zender te houden. En soms moet je daar echt even stil voor zitten. Absoluut. En ook even tijd voor nemen. We hebben soms best wel gejaagde maatschappij. Mm-hmm. En het is goed om lekker hard te werken en al die dingen te doen. Maar God heeft niet voor niks ook sabbatrust ingesteld. Maar ook vooral dat wij even die tijd nemen om even te luisteren. Ja. Om echt even in die rust te komen. Even alle ruis op de lijn. Dat is vaak de chaos in je leven. Je zorgen. Soms andere mensen die meningen en ideeën hebben. En dat je dat even stilzet. En dan even alleen de focus op hem. En dan ineens wordt het plaatje vaak wel helder.
0: Ja, mooi.
1: En dan zie je dat heel vaak dingen zich inderdaad herhalen.
0: Ja.
1: En twijfel je dan, vraag het gewoon nog een keer.
0: Ja, geen probleem. En de duif staat als een teken van de Heilige Geest. Ook toen Noach zoveel lang op het water was, toen heeft hij de duif weggezonden. En op een gegeven moment kwam hij met een takje terug. En toen wist hij, er is nieuw leven. Dus daar staat de duif ook voor het teken van nieuw leven. Dan heb je ook vaak de vredesduif. En weet je, de duif is gewoon een prachtig beestje. En die gaat wanneer die wil gaan. Maar de Heilige Geest gaat ook als jij hem niet koestert. En op het moment dat jij wederom geboren bent, krijg je ook de Heilige Geest in je. En dan vraagt ook God en de Heer Jezus en de Heilige Geest om met hem te communiceren, wat ongelooflijk belangrijk is. Het laatste wat ik nog even zeg over de dieren is, want ik heb nog meer leuke dingen voor vandaag. Wij gaan het even hebben over zegenen. En nog iets, maar dat hoor je zo. Maar kunnen dieren loven en prijzen? Het antwoord is ja. Als we kijken naar Psalm 148 en Psalm 150, staat er, 148 staat, hemel en aarde looft de Heere. En Psalm 150 vers 6 staat, alles wat adem heeft, prijst de Heer. Hoe gaaf is dat? En als je kijkt naar een dier, die heeft zeker adem. Hoe mooi is dat? En de dieren zijn er voor ons. En dan nog een mini opmerking. Ja, dieren kunnen spreken in het paradijs sowieso. En zelfs kan God nu de dieren laten spreken. En dat kun je lezen in Numeri 22, 27 tot en met 30. En daar komt een ezel, een ezelin, die zit op Biliam. En Biliam is eigenwijs, die wilde recht doorheen. En de ezelin, die stopt hem van, nee, stop ermee. Numeri 22, vers 27 tot en met 30.
1: Ja, nou, soms hebben dieren ook wat sneller dingen door, geestelijk, ja, of als er gevaar dreigt dan wij. Dus ze zijn ook onze helpers. Dus ze horen ook met ons samen te werken op vele vlakken. En als een ezel pak, ik hou van ezels, heb heel veel gewerkt met 750 ezels. Dus dat was hartstikke leuk. Maar dan ga je eens even stilstaan. Een ezel is een waakdier en een paard is een vluchtdier. En een ezel die vlucht niet, die valt aan. Dus als hij gevaar dreigt, dan gaat een ezel stokstijf staan. En die verzet geen voet meer. Als Biliam de ezel had begrepen en het karakter kende van een ezel, mm-hmm, en een ezel blijft stilstaan, dan weet je eigenlijk, hey, dan is er hier wat aan de hand. Dat wij maar zeggen, een ezel is koppig. Nee, een ezel heeft een sterk waakkarakter en een beschermingsdrang. En als er wat is en het dreigt gevaar, dan zijn ze geneigd, ze gaan stokstijf stilstaan. Dan houden ze hun focus op dat gevaar. Komt het gevaar dichterbij, dan vallen ze aan. En als wij dat soort signalen soms ook snappen, hè, net zoals hij tekening geeft van een duif, tekening geeft van een... Maar als je dat dier snapt, ja, dan snap je ook soms dieper wat God wil zeggen. Maar ook dat God dus dieren inzet om ons te helpen, te leiden of soms door te hebben dat er wat aan de hand is. Wij werken dan ook veel met paarden en ik vind het toch leuk om een mini stukje onderwijs over te geven.
0: Zeker.
1: Dat God heeft dieren allemaal naar een andere aard gemaakt. Dat is een ziel en een karakter die ze allemaal hebben. En omdat we daar ons soms niet in verdiepen, we zijn gewoon soms een paard nodig om te rijden en wedstrijden te winnen. We zijn soms een ezel gewoon nodig om onze werkzaamheden te doen. En dat kun je op een bepaalde manier gewoon ook afdwingen. En dat is prima. Alleen als je wat dieper wil gaan, dan als je dat karakter snapt van een dier, dan weet je vaak makkelijker wat hij nodig heeft. Maar ook dat ze soms niet zozeer jou bevechten, maar dat ze misschien soms wel gewoon bang zijn of onzeker. Ja. De paarden spiegelen mij altijd heel erg. En ik was nu weer met een thema bezig om wat... ik ben wel eens geneigd om altijd de mensen te pleasen, zeg maar. En dan sneeuw je wel eens onder. En dat ligt niet aan die mensen, dat ligt aan wat ik doe. ik had nu van de week... ik was terug geweest van vakantie met een paard steeds gewerkt. En ik merkte dat hij steeds iets minder ging luisteren en zo. Dat ik dacht, waarom doe je dat dan? En ik werk het liefst los, dus niet aan een touw en dat soort dingen. En toen dacht ik, ik doe iets. En toen dacht ik, oh ja, ik geef eigenlijk steeds een stapje mee. En dat paard denkt dan, oh, nou, dan kan ik dat ook wel doen. En vooral als het paarden zijn met best wel een pittig karakter. Mm-hmm. Dus het helpt ook even als spiegel waarin God tegen mij aan het spreken was. Van Erin, je was allerlei dingen aan het doen. En hij liet me letterlijk zien, net zoals bij die paarden, moet je af en toe gewoon even blijven staan en niet voor ze wijken. Gewoon even consequent volhouden. En dat helpt dan om jouw dingen te leren en zelfs inzichten te krijgen in het koninkrijk van God. God zet heel veel tools in onze levens in, als wij het maar soms willen zien, om ons te helpen, te leren en te groeien in zijn koninkrijk.
0: En de Bijbeltekst die daarbij hoort, want ondertussen dat wel Erin spreekt, ja, zo is God met mij ook bezig. Dat is Job 12, vers 7 tot en met 10. En ik heb hem even uit de Bijbel gewone taal gepakt, want die is net iets makkelijker. Dus als je nou online met Bijbel online kijkt en die dan even verschillende vertalingen naast elkaar zet, dan staat er: hebben dieren wijsheid? En ja, dieren hebben zeker wijsheid. Want Job, hè, op een gegeven moment het boek Job, die vraagt allemaal vragen. En dan zegt God: vraag het de dieren. Ze zullen het je zeggen. De vogels kunnen het uitleggen. Spreek tot de aarde. Zij zal het je leren. De vissen vertellen het. Allemaal weten ze het. Zo handelt God. Alle leven is in zijn hand. Elk wezen dankt aan hem zijn adem. Job 12, 7 tot en met 10. Want God zelf zegt, vraag het aan de dieren. En ik kan het beamen. Wij hebben een prachtige honden. We hebben altijd honden gehad. En een van die honden was altijd een beetje bangig soms. En die stond soms stil. Die had zoiets van, wow, er gebeurt wat. En een paar weken geleden hadden wij ook. Elke dag laten we honden uit, waren we in het bos. En toen kwam er een persoon op ons af, een beetje dreigend. En een van mijn honden, die het super lief stond van de hele wereld is, die begon te grommen. Zo van, kom niet bij mijn vrouwtje in de buurt. En dat vond ik zo bijzonder, hoe mooi dat is. En God, lieve mensen, beschermt mens en dier. Echt waar. Het laatste wat ik nog uit moet leggen, want ik kwam net plop een vraag binnen. En dan hebben we weer een mooi lied. Over die kameel door de poort, hoe dat zit. Oké, dat is tekst Matthäus 7, vers 13 tot en met 14. En dat staat, gaat in door de enge poort. Want wijd is de poort en breed de weg die tot het verderf leidt. En het is makkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan. En dat is in Marcus 10. Vers 24 tot en met 25. Dus ik geef twee teksten. 1 Matthäus 7, vers 13 tot en met 14. Dat is een smalle weg. En Marcus 10, vers 24 tot en met 25. Dan staat er, het is gemakkelijker dat een kameel door het oog van de naald gaat, dan een rijke het koninkrijk Gods binnen gaat. En dat betekent dit. Die poort staat in Israël. En dat is een hele smalle poort. En Eren heeft het een week of een paar weken geleden uitgelegd. Het gaat om dat je alles aflegt. Al je materialisme, alles. Je kunt toch niks meenemen. Ben jij bereid om te buigen voor God? Ben jij bereid om alles af te leggen? En dan ook je leven te geven? Dan zul je zien. Dan ga je door de poort.
1: Ja.
0: Erin, heb je nog een mooi lied?
1: Ja, zeker. Yes. En dit is zo mooi, jongens. Wat God vraagt echt ook nederigheid. En dat geeft ook uiteindelijk vrede in je hart. Ik heb daar echt een hele tijd geleden ook een visioen over gehad. Dat ik stond voor een poort. En het was een inimini poortje. En er was een gigantische muur. En wij dachten eigenlijk allemaal, er was een hele groep mensen mee. Met allemaal koninklijke gewaden, ridderharnissen. Dus dat stond voor ieders bediening. En dat kleine poortje was daar. Maar daar kon je alleen doorheen kruipend. Op je knieën en je handen. En daar konden al die spullen niet mee.
0: Nee.
1: En wij dachten dus dat aan de andere kant een leger stond. Dus die moesten bevechten. Dus dan is het wel handig dat jij je wapenrusting hebt en je zwaarden. En ik dacht gewoon, ik keek naar die poort. Ik denk, ik ben niks anders nodig dan God de Vader, Dieren, Jezus en de Geest. En ik kroop er eigenlijk zo doorheen. En een kindje naast mij ook, die komt nog half langs me heen. Die ging nog sneller. En toen halverwege bleef ik staan en ik keek achterom. En ik zag al die mensen pakken Leij en Hansen, want die wouden hun sieraden en hun dingen en hun koninklijke gewaden en hun wapens en zo allemaal niet neerleggen. Maar ik dacht, je bent toch niet zoveel nodig? Het is God de Vader, Dieren, Jezus en de Geest die alles doet. Toen ik aan de andere kant kwam, was er helemaal geen leger. Was er een prachtige tuin. Waarin iedereen heerlijk met Dieren, Jezus aan het kletsen was. Maar het gaat erom, als ons hartsgesteldheid, dat we altijd hem op nummer 1 hebben. We zijn niet, wat Marjolein ook zei, we zijn niet afhankelijk van onze spullen.
0: Nee.
1: Van onze dingen. We leven hier maar tijdelijk. En straks hebben we alles. Maar we leven bovenal voor hem. En het lied is, come, now is the time to worship. En dat is ook je hart. Die nederigheid terug in je hart. Hij op 1. En je gaat dan zoveel meer vrede hebben. Want wat maakt het uit of jij de nieuwste kleding aan hebt of niet? Dat maak je dan niet meer uit. Wat maakt het uit of ze je uitlachen of niet? Want je weet dat Heer Jezus van je houdt. Dat is eigenlijk die nederigheid die jij zegt. Als een ander een gigantisch grote bediening heeft en jij niet, jij schenkt de koffie, dan ben je tevreden.
0: Amen.
1: Dat is wat God wil. Now is the time to worship. Hem op nummer 1.

Ja, lieve mensen, dit is zo'n ongelooflijk mooi lied. En je hebt hem ook in Nederlands dat elke knie zal buigen. En lieve mensen, het is one day. En lieve mensen, die gladly, dus met blijdschap je leven aan Jezus geven. Dat is zo ongelooflijk belangrijk. Deze week kreeg ik een vraag over de wet van Mozes. En hoe dat nou zat met slaaf en vrije. Nou, vind ik een hele mooie vraag. Ik wil heel graag dat we samen, ook jullie luisteraars, naar 2 Korinthe 3 gaan. Het is echt belangrijk dat ik het even kan laten zien vanuit het woord. Dus de vraag is van iemand, wat de wet van Mozes en slaven en vrije mensen. En ik geef jullie 2 bijbelteksten. De eerste is 2 Korinthe 3. En de andere is Galaten 3 vanaf vers 26. Deze 2 hoofdstukken, versen horen eigenlijk bij elkaar. In 2 Korinthe 3, ik hoop dat jullie ondertussen deze hebben. En anders kun je altijd uitzending gemist nog een keer opnieuw luisteren. 2 Korinthe 3, en wij hebben de NBG. Daar staat bij mij boven het oude en het nieuwe verbond. Gewoon vanaf vers 1. Dan gaat het over of we zelf gaan aanprijzen, of er een brief moet komen. En dan vanaf 3 staat er dus 2 Korinthe 3 vanaf vers 3. Daar gij toont een brief van Christus te zijn, door onze dienst opgesteld, niet met inkt geschreven, maar met de geest van de levende God. Niet op tafelen van steen, maar op tafelen van vlees in de harten. De reden waarom de 10 geboden op 2 tafelen waren gebikkeld, geschreven, was omdat je van een tafel eet. Wanneer we gaan eten, zitten we aan de ontbijttafel. We zitten lunch aan, natuurlijk, sommige mensen eten op de bank, maar gewoon even over het algemeen, zit je aan een tafel. Want je nuttigt het vlees, je nuttigt het eten. Wat eet je aan tafel? Dus die 2 tafelen waren gegeven aan het volk van God, de Joden. Nu zijn wij geen Jood, misschien ben je als Jood geboren, hartstikke mooi. Op het moment dat je wederom geboren bent, ben je vrij. Dan leef je niet meer onder de wet van Mozes. Waarom niet? Want Christus kwam tot om de wet te vervullen. Dus op het moment dat jij nog onder het oude verbond leeft, dan moet je nog houden aan de 10 geboden. Maar op het moment dat jij en vrij bent, en dat is Galaten 5 vers 1, die tekst hoort er ook bij, excuses, dan heb je het helemaal compleet. En daarna heb je Galaten 3 vanaf vers 26, dan gaat het over de 4 groepen mensen. Maar ik pak er nu 2 uit, de vrije en de slaven. Als we nog steeds blijven in 2 Korinthe 3 vanaf vers 4, dan gaat het hier om. Zulke vertrouwen hebben wij door Christus op God. En Christus betekent gezalfde. Christus betekent dat de Heer Jezus, toen hij werd eerst, die duif kwam op hem. En voordat hij ging overlijden en opstaan uit de dood, werd hij gezalfd met olie. Die ga ik nu vandaag niet uitleggen, dat wil ik volgende week echt wel doen. Maar het gaat nu echt even om slaafjuk en vrij te zijn. Want wij hebben ons vertrouwen op Jezus Christus en op Christus Jezus. Die heb ik ooit een keer uitgelegd. De ene is relatiekant en de andere is samenwerkingskant. Heb je daar een vraag over? Stuur ons alsjeblieft een appje.

0: Vers 7. Indien nu de bediening des doods met letters op stenen gegrift gepaard ging, met zulk een heerlijkheid, dat de kinderen Israëls de blik niet op het aangezicht van Mozes konden vestigen, om de heerlijkheid van zijn aangezicht die toch verdwijnen moest. Hoe zal het niet nog meer de bediening des geestes zijn? Dan denk je, wat staat hier allemaal? Nou, moment namelijk dat jij een Jood bent of onder de wet van Mozes wil vallen, dan heb je eigenlijk de bediening des doods. Waarom? Niet omdat je dood bent. Moment dat je wederom geboren bent, krijg je de geest van God en dan word jij geestelijk leven. Daar zit zoveel meer aan vast, want niemand kan al die 362 wetjes houden. Sorry, ik niet, Ere niet, niemand niet. Dan moet je alles tot een letter vervullen, want anders valt er eigenlijk straf. Maar God wil ons geen straf meer geven. Want in Romeinen 5, ja, sorry dat ik zoveel teksten geef, Romeinen 5, vers 8, dan staat dat wij niet meer de toorn van God hebben, want het kostbare bloed van Heer Jezus Christus heeft ons vrijgekocht. En het woordje vrij betekent vrij zijn. We zijn vrij van het juk. We zijn vrij van die slavenjuk. Waarlijk vrij. Als we nou nog steeds bij 2 Korinthe 3 blijven, en we gaan iets verder naar beneden, dan gaat het vanaf vers 11. Want als het verdwijnende met heerlijkheid gepaard ging, veel meer is dan het blijvende in heerlijkheid. Dus betekent, het oude is eigenlijk voorbij. Net als het Oude Testament, dat is gesloten. We kunnen er nog steeds in kijken, is ook belangrijk. Maar wij leven in het Nieuwe Testament. En dan staat hij vanaf vers 12. Nu wij zulke verwachting hebben, treden wij met volle vrijmoedigheid op. Geheel anders dan Mozes, die bedekking voor zijn gelaat deed. Opdat de kinderen Israëls, dus staat heel duidelijk, kinderen Israëls. Wij zijn geen kinderen Israëls, toch, Erin?
1: Nee.
0: Nee, wij zijn kinderen van God door de wedergeboorte, doordat de Heilige Geest in ons is komen wonen. Dan staat er hier, dus 12. Nu wij zulke verwachting hebben, treden wij met volle vrijmoedigheid op. Geheel anders dan Mozes, die een bedekking voor zijn gelaat deed. Opdat de kinderen Israëls geen blik zouden slaan op het einde van hetgeen moest verdwijnen. Het moest ook verdwijnen. Het is klaar nu. 14. Maar hun gedachten werden verhard. Want tot heden toe, 4 oktober 2026, blijft dezelfde bedekking over de voorlezing van het oude verbond. Zonder weggenomen te worden, omdat zij slechts in Christus verdwijnt. Ik laat jullie even bijkomen met een mooi lied. En dan kom ik zo nog even terug met een verdere uitlegging.
1: Dit lied is Opwekking 710, gebed om zegen. En het bijzondere is, ook als je de Heer Jezus in vrijheid gaat volgen, dat betekent dat jij vrije wil hebt en dat je het niet doet omdat je anders straf verwacht. Of anders ga je naar de hel, of wat dan ook. Maar dat doe je uit liefde, omdat je van hem houdt. En dan ben je dus niet bang, hè, want de volmaakte liefde drijft de vrees uit op die straf. Maar dan word je een vrij kind wat denkt, wow, wat bent u geniaal, ik wil u volgen. En dan ga je bijvoorbeeld zo'n lied, wat nu komt, een gebed om zegen. Ik vind dat altijd zo'n mooi lied dat je daar zit. En dan zit ik daar en val ik mijn volle borst. Heer, wilt u me alstublieft zegenen? Wilt u me zegenen met nog meer liefde? Wilt u me zegenen met nog meer vrucht van uw geest? Wilt u me zegenen met nog meer vrede, zodat ik nog meer kan uitdelen? Want hoe meer ik van uw geest in mij heb, hoe meer ik van u uitstraal, hoe meer liefde ik breng op de wereld, hoeveel mooiheid ik breng. Of misschien wel gaven van genezing. Weet je, als je vraagt om een zegen, wat voor zegen dan ook van God, dan is dit lied om dat uit te delen. Het is voor jou om van te genieten. Het is voor jou om een diepe relatie met God de Vader, die Jezus naar de geest hebben. En om een nog grotere zegen te zijn in zo'n droge wereld waarin zoveel ellende is. En dat daar een stroom van heerlijk verfrissend water komt. In Jezus' naam.

0: Ja, lieve mensen, een bron van zegen zijn. Daar ga ik straks nog even het onderwijs over geven. We zijn nog steeds bij 2 Korinthe 3. En vanaf vers 14 gaat het natuurlijk over dat hun gedachten werden verhard. En want tot heden toe, dat heb ik net voorgelezen, blijft dezelfde bedekking over de voorlezing van het oude verbond. Zonder weggenomen te worden, omdat ze slechts in Christus verdwijnt. Kijk, het probleem is dit. Christus is de gezalfde. En wij hebben Jezus Christus, Christus Jezus. Jezus Christus is de relatiekant. En Christus Jezus gaat over het samenwerken met God. Samen met de Heer Jezus en samen met de Heilige Geest. Kijk, Mozes had toen, die moest voorgaan, die moest alles doen om de mensen te helpen, op weg te helpen. Als ze toen een zonde deden, dan moest ze gewoon een diertje worden geslacht. Maar de Heer Jezus is voor ons als lam naar de slachtbank gegaan. Dus dat kostbare bloed, daar heeft hij ons mee vrij gekocht. Dus wij zijn vrij van het slavenjuk. Kijk, de kinderen van Israël kwamen in Egypte. Die waren in Egypte als slaven. Maar hoe groot en machtig is God de Vader dat hij zijn zoon gaf, zodat wij waarlijk vrij kunnen zijn. Omdat God nu het grote gebod heeft God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. En dan is alle andere geboden eigenlijk zijn volbracht. Want dan heb je respect voor je vader en moeder. Je gaat niet iemand vermoorden, want je gaat jezelf niet vermoorden. Nee,
1: Ik moet daar dan om lachen, maar kijk, het is soms ook echt heel eenvoudig. En zeg, doe niet wat je jezelf niet zou aandoen, ook een ander niet aan. Nee. Andersom. Dat is gewoon niet liefdevol. En hetzelfde wat hij zegt over vergeven. Ja, als jij er maar voor kiest om niemand te vergeven, hij zegt, ja, waarom zou ik jou vergeven? Exact. Maar hij is niet zo dat hij jou niet vergeeft. Hij wil jou een spiegel voorhouden van, het is niet eerlijk. Nee. Er is geen mens ter wereld die geen fouten maakt. Ja, en in onze beleving kan iemands fout groter zijn dan die van jou. En andersom. Maar uiteindelijk heb je er ook echt niks aan om daar tijd, energie of je adem aan te verspillen. Vergeven, laat los. En datzelfde, je gaat ook niet jezelf vermoorden.
0: Nee.
1: Ja, sommige mensen doen dat daar niet van, maar die mogen juist zichzelf wat liever
0: hebben. Die mogen het liever vinden. En dat is ook wat God heeft. God wil het beste met ons alles voor. Heeft het beste met ons voor. Alleen wij willen het nu. Maar God ziet altijd het grote plaatje. Ja. En ik weet wel dat wij toen net een stichting hadden. We hebben er 2 en 1 stichting. En zeggen, ik wil nu een pand, ik wil nu een pand. Ja, zegt God, dat is wat jij wil. Maar soms dan denk ik, dat is een opportunity, Ja, dat snap ik wel. En je leert van elk opportunity, van elk facet van het reis. Maar soms maken we fouten, echt waar. Dan ga je dieper de ellende in, wat God zegt, dat is de reden waarom ik je niet gaf. Omdat ik zie aan het eind van wat er gebeurt. Hij heeft een helikopterview en wij zien alleen voor ons. Dat is hetzelfde als je in de mist rijdt. Ja, dat is net wat God laat zien. Je rijdt in de mist, maar je weet wel hoe de weg gaat, denk jij. Maar er kan net iets op de weg liggen. En dan denk ik, ik moet uitwijken. Ja, dat kan gebeuren. Wij gaan bijna elke dag naar het bos. En dan komen we ook wel eens herten tegen. En ik weet al 2 jaar geleden, mijn dochter Kimberly, die ook af en toe achter de knopen zat. Ze zei, Kimberly, kijk een hert. En kijk nog een hert. En ik reed even weg. En ik denk, waar dan? Ja, voor mijn auto. Aha! En ik was zo bezig met om me heen kijken, dat ik eigenlijk bijna, het is dat Kimberly zegt, kijk een hert en nog een hert. Dus ik, leuk hertje. En dan zei ik al, die was voor mijn hoofd, voor mijn auto. Maar God greep in. Maar als ik niet goed had opgelet, had ik tegen het hert aangereden. Met alle gevolgen van dien. Nou, lieve mensen. De wet van Mozes was ongelooflijk belangrijk. Super belangrijk. Daar wil ik ook niks aan afdoen. Geen jota zat erop. Maar toen Christus kwam om mij, ik pak even persoonlijk, mij te verlossen van al mijn fouten en al mijn zonden, was ik vrij. En dan is het nu. God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Ik doe daar elke dag mijn best voor. Echt waar, eren ook. Maar soms lukt het ook. Ik ben af en toe ook wel eens even boos. En dan ben ik zo blij dat ik naar de Heer Jezus kan. Heer, ik was toch te boos. En dan zegt hij, Marjolein, kom maar. Ja, dat weet ik wel. Je hebt spijt van, ik heb heel veel spijt van. Ik had het niet moeten doen. Dan zegt hij, klaar meisje. En dan heb je een schoon blad.
1: Ja,
0: hoe
1: want
0: mooi
1: als
0: is dat?
1: Wij alleen maar hard zijn voor onszelf nou, of voor de ander. Maar sorry, iedereen maakt fouten. Dus dan kunnen we net zo goed opgeven. En dat ja. wilde de Heer Jezus niet. Dus nee. hij ging voor ons aan het kruis. En tuurlijk, hij heeft wel dat hij gewoon bepaalde dingen heeft ingesteld. Dat hij zegt, oh, doe dat nou alsjeblieft. Wees nou gehoorzaam. Maar dat is net zoals vitamines eten. We hebben niet altijd zin in groenten. Nee. We hebben niet altijd zin in vitamines. Nee. Ik vind een pizza heerlijk. Ik vind een wijntje heerlijk. Maar het is niet altijd goed voor je. En het maakt je niet altijd gezond. Dus soms moet je gewoon dingen doen. Zoals je afwasmachine inpakken.
0: Nee.
1: Weet je, hij had allemaal hygiënewetten in het Oude Testament. Nou, als je daar niet aan hield, dan was je de sjaak. Nou, in dit geval niet. Want dan heb je de genade van de Heer Jezus. Maar hij zegt, het is wel wijsheid. Ja. Sommige dingen zijn wel wijsheid om te doen. Kijk, en soms gaan wij in die vrijheid alleen maar leuk, lief en aardig doen wat we zelf willen. We eten vanaf vandaag alleen nog maar pizza. We gaan alleen maar bank hangen. Ja. We gaan helemaal niks meer doen. Nee. Ja, daar worden we niet echt gezonde, sterke volwassenen van. Nee. Kijk, en dat is ook, dat is dus die smalle weg, die enge poort, waar we doorheen gaan, waarin hij zegt tegen ons, leg die vleesdingen af. Want ik heb het goede voor je. Ik ben een goede vader. Ik ben een goede herder. Ik wil je zo graag leiden naar zoiets moois. Maar jij rent en vliegt alle kanten op die je zelf leuk vindt. Oh, een Porsche, kopen! En dan, oh, een mooi huis, oh, kopen! En dan zegt God daarna, maar dat had ik helemaal niet voor je. Je mag uiteindelijk wel een Porsche, maar ik had eerst hier een heel mooi ander plan voor jou. Weet je, en dat zijn, je mag genieten, je mag alle leuke dingen doen ter wereld, maar God volgen en gehoorzamen brengt je verder.
0: Ja, absoluut.
1: Maak je gezonder, geestelijk en lichamelijk. En uiteindelijk kom je dus in dat prachtige beloofde wat hij voor jou heeft. En wij zijn soms zo geneigd dat hij heeft allemaal stomme wetten en regeltjes voor ons. En daar hebben we geen zin in. Maar de meeste dingen die hij van mij vroeg om te doen, hebben alleen maar zegening gebracht. En sommige dingen vond ik eng om te doen, maar bracht me van mijn angst af.
0: Ja.
1: Weet je, dus alles bracht mij in een zegen. Als een moeder namelijk tegen een kind zegt, niet oversteken, en die grijpt die hand vast, want die ziet dat kind gaan. Dan is dat niet omdat ze het kind stom vindt en belachelijk. En maar even gewoon, nou, je kan niet vrij de straat overrennen. Ik wou je alle vrijheid wel geven. Nee, dat heeft ermee te maken dat het kind al veilig is.
0: Ja.
1: Kijk, en dat is ook, leer je God te vertrouwen. En daarin in vertrouwen te volgen, mag hij dan jouw leidsman ook zijn.
0: Ja. Voordat de Eren zijn volgende lied start, is, kijk, God beloofde de Israëlieten het beloofde land. Maar God belooft ons de vrije, zijn beloofde vadershuis en zijn paradijs. Denk daar maar eens over na met het volgende lied.
1: I have a light and it will always shine. Opwekking 563.

0: I have a light. Ja, lieve mensen, I have a light. En dat licht is natuurlijk de Heer Jezus die in ons doorschijnt. Wij zijn die fakkeldragers. Hoe gaaf is dat? En weet je wat God wil? God wil ons zegenen. En ik ga een klein stukje uitleggen over zegenen. Volgende week ga ik er 100% mee verder, want anders moet ik het afraffen en dat gaan we niet doen. Ik ga nog wel even het telefoonnummer noemen, want dat heb ik nog niet gedaan voor de mensen die het niet weten. Als je nou een vraag hebt, stuur ons alsjeblieft een appje. 06-44-94-54-14. 06-44-94-54-14. En je ziet ook, als er vragen zijn, we zullen ze altijd beantwoorden. En ook als je een keer een verzoeknummer hebt, dan doen we dat met liefde. En volgende week, dan gaan we weer het voor de vaste luisteraar, de Heere Geert doen hoor. Dat is tijd genoeg, dus volgende week ben je aan de beurt. Zegenen, ik ga nog een klein stukje uitleggen. Zegenen, we hebben zoveel verschillende soorten zegenen die God ons wil geven. En gelovige mensen, hè, dus gelovige mensen en wederom geboren mensen. Ja, het is toch even een verschilletje. Gelovige mensen die geloven in de Heer Jezus, absoluut. Die gaan naar de kerk, bijbelstudie. We hebben vaak niet echt een... je hoort ook heel vaak, we moeten werken aan de relatie. Ja, op het moment dat je wederom geboren bent, ben je een kind van God, moet je nog steeds werken aan een relatie, maar dan heb je die druk niet meer. Dan ga je nog meer werken om een zegen te zijn voor de ander. Dan ga je meer samenwerken met de Heer Jezus. Want God wil graag dat wij mensen gaan zegenen. Hoe kan je dat doen? Als je op het moment dat je namelijk ambassadeur bent van God, ambassadeur te zijn, een gezant te zijn. 2 Korinthe 5, vers 17 en 18 staat dat je bediening van verzoening hebt gekregen. Die heb ik volgens mij pas geleden ook uitgelegd. Dus 2 Korinthe 5, vers 17 en 18. Als je dan doorleest, dan sta je, want jullie zijn gezanten, ambassadeurs van God. En wat betekent dat? Dat jij dus met de autoriteit van de Heer Jezus, afkomstig van God de Vader, met de kracht, wijsheid, kennis en inzicht van de Heilige Geest. Ja, een hele mond vol. Maar dan sta je lekker stevig, want je weet wie je bent. En ik mag dit doen. En dan mag je mensen zegenen vanuit God. Want jij zegent ze niet persoonlijk, maar je vraagt aan God om ze te zegenen. Dan denk je, wat is zegenen eigenlijk? Goeie vraag. Nou, dat heb ik niet net gekregen hoor, maar het zou kunnen zijn dat iemand denkt, wat is zegenen eigenlijk? Zegenen is, als je het vanuit God doet, een goddelijke, een schouderklopje bijvoorbeeld. Je hebt iets gedaan, ik pak het. Volgende week ga ik veel dieper op, lieve mensen. Een soort schouderklopje van, God, dat heb je goed gedaan. Soms dan, en God wil niet dat je zegt, oh, moet je kijken wat ik gedaan heb. God ziet alles in het verborgene. Hij ziet alles en hij wil je daarvoor zegenen. Dus bijvoorbeeld, je hebt een tas gedragen van een dame die buiten op straat loopt. En niemand vertelt je dat, dat is belangrijk. Dan draag je die tas of je brengt iemand naar huis zonder morren, zonder klagen, met blijdschap. En dan weet God, dit is bijzonder, dat heb je gedaan, ik zal jij daarvoor zegenen. En loon en kroon hebben we een hele tijd geleden gedaan. Dan krijg jij straks je beloning in het hemelsparadijs. Hoe gaaf is dat toch, Erin?
1: Ja, fantastisch. Fantastisch. Ja. Soms kun je niet wachten voor. En het gaat niet zozeer om
0: het cadeautje.
1: Nee. En natuurlijk, we worden hartstikke blij van cadeautjes. Wie wordt er nou niet blij van cadeautjes? maar het is zo mooi. Hij wil dat we genieten. Hij wil ons zoveel geven. En als we zo anders naar hem gaan kijken, dan zien we het niet steeds als straf of als... Weet je, al zo moeilijk.
0: Je wordt zo... ik kijk naar de tijd, jongens. Sorry, ik moet ze al afronden. We zijn zo weer door, volle paard op het nieuwe onderwerp.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar zegen echt wel. Volgende week gaan we echt dieper op in. Maar God zegent ook. En dan zegt hij ook tegen het hoge priesterlijk gebed. Dat kennen jullie vast wel. Dat God iedereen wil zegenen met wijsheid, kennis, blijdschap. Zoveel om op te noemen. Lieve mensen, ik ga voor jullie bidden. En ik vraag ook een zegen over alle luisteraars. Maar ook over Erin en mij. En dan heel graag tot volgende week. Maar ik ga eerst voor jullie bidden. Hemelse Vader, Heer Jezus Christus, Heilige Geest. Dank u wel, Heer. Dank u wel voor uw zegeningen over ons. Dank u wel dat u ons gezegend heeft, dat we hier naartoe mochten komen. Heer, dat de auto het deed, dat onze lichamen het deden, dat wij alles mogen doen. Daar zijn we ook dankbaar voor. Dank u wel, Heer, dat u al onze lieve luisteraars zegent met wijsheid, kennis, inzicht. Maar ook dat ze niet bang hoeven te zijn voor uw toorn. Want op het moment dat zij uw kind zijn en gekocht zijn met het kostbare bloed van u, Heer Jezus Christus, dan zijn ze bekrachtigd met u, Heilige Geest. En dan die toorn van u is er niet meer. Die boosheid is er niet meer. Alleen maar duidelijkheid en liefde. Maar natuurlijk worden we vermaand. Net als een struik bloemen. En een struik, die moeten alle dorre takken eraf, zodat ze nog meer kunnen bloeien. Dat vraag ik aan u voor elke luisteraar. Wilt u ze zegenen, wilt u eren en mij zegenen, dat we volgende week weer heerlijk in dit prachtige pand mogen zijn van RTV 4. Zegen ook de radiostation. En dank u wel voor een nieuwe prachtige week. En zegen ook alle dieren over de hele wereld. In Jezus' naam. Amen. Lieve, lieve luisteraars, het is tijd om afscheid te nemen. Eren heeft nog een mooi lied en tot volgende week.
1: Ja, lieve mensen, het lied is Opwekking 611 niet door kracht of geweld, maar door Gods Geest. En Gods Geest, de Heilige Geest, is echt jouw helper, jouw trooster. Die kan je bovennatuurlijke kracht, bovennatuurlijke energie geven. En jongens, de vrucht van de geest, door te gaan sterven aan jouw vlees, krijg je steeds meer vrucht van de geest. En ga dat eens lezen, Gelaten 5 vers 22. Wie wil dat niet? Wie wil dat niet meer in zijn leven? Dat is geniaal, jongens, dat is grandioos. En dat wil hij jou geven. Niet door kracht of geweld, maar door zijn geest. En zonder zijn geest kunnen we helemaal niets. Dank u wel, Heilige Geest, voor alles. Heel veel zegen voor jullie allemaal. En tot volgende week.

0: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
1: Buurvrouw, ja mooie die nieuwe schutting van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
3: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
4: RTV 4 Nieuws.
5: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De Spaanse politie is begonnen met het ontruimen van een groot tentenkamp in Ceuta. In het kamp verblijven volgens de autoriteiten meer dan 3000 mensen. Ze leven er al ruim 2 maanden onder slechte omstandigheden. Spaanse agenten brengen de migranten met bussen naar een opvangcentrum bij de grens met Marokko. Daar worden ze geïdentificeerd en geregistreerd. Het is de bedoeling dat het tentenkamp uiterlijk 15 oktober is ontruimd. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren onderdeel van een groep jagers. Het incident was bij het Noorse stadje Halden, ten zuiden van Oslo, bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het is een man van 20 die niet bij de jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardameer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Een van de gewonden verkeert volgens Italiaanse media in kritieke toestand. De meeste slachtoffers liepen koolmonoxidevergiftiging op. Of er Nederlandse gewonden zijn gevallen op camping Bella Italia is niet bekend. Op de internationale luchthaven van Suriname is afgelopen vrijdag een Nederlandse man aangehouden die probeerde zangvogeltjes het land uit te smokkelen. De man had de dieren in zelfgemaakte kooitjes verstopt in zijn ruimbagage. Een douaneambtenaar ontdekte de vogeltjes en schakelde de Surinaamse politie in. Agenten hebben de vogels in beslag genomen. De man kreeg een boete van zo'n 3000 euro. Surinaamse zangvogels zijn erg populair om wedstrijden mee te houden. De dieren zijn dan ook veel geld waard. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust en zo'n 22 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
6: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
7: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
8: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
9: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je daar geld voor krijgen. Hoe dat kan? Bedrijven die brandstof verkopen moeten zorgen voor minder CO2-uitstoot. Jouw elektrische kilometers zijn daardoor geld waard. Lekker Laden regelt het voor je. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
10: Dit is RTV 4.
11: De middag van RTV 4.

0: RTB Plus en online.
1: RTP 4. Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: Last van ongedierte? Kijk voor meer informatie op www.kalsoverdalsen.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
3: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij een droneaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opnieuw de Noordbrug over de Dnipro geraakt. Twee mensen raakten gewond, meldt de burgemeester. De aanval is op de dag van het bezoek van de Duitse bondskanselier Friedrich Merz aan de Oekraïnse hoofdstad. Vlak voor de aanval hadden de Oekraïnse autoriteiten een waarschuwing afgegeven voor drones die op weg waren naar de hoofdstad. Rusland had diplomaten en buitenlanders opgeroepen om de stad te verlaten. Het is de vierde dag op rij dat een van de bruggen die het westen en oosten van Kiev verbindt wordt aangevallen. In de woning in Bergen op Zoom is vanmorgen een dode man gevonden. Volgens de politie is hij vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden. De politie doet met specialisten van de forensische opsporing verder onderzoek in de woning. En dat gaat nog dagen duren. Over het slachtoffer maakt de politie verder niks bekend. Spaanse politie is begonnen met het ontruimen van een groot tentenkamp in Ceuta. In het kamp verblijven volgens de autoriteiten meer dan 3000 mensen. Ze leven er al ruim 2 maanden onder slechte omstandigheden. Spaanse agenten brengen de migranten naar de grensovergang met Marokko. En daar kunnen ze zich laten registreren en worden ze vervolgens naar opvanglocaties gebracht. Een deel kiest er volgens de Spaanse krant El País voor om vrijwillig terug te keren naar Marokko. De migratiecrisis in Ceuta begon eind juli, toen meer dan 70.000 mensen vanuit Marokko de Spaanse exclave probeerden te bereiken. De meeste werden binnen enkele uren weer teruggestuurd. Het Oktoberfest in München heeft dit jaar 7,4 miljoen bezoekers getrokken. Dat is een record. Het zijn er 200.000 meer dan het vorige record van 3 jaar geleden. Het Duitse bierfeest duurt 2 weken en er gaan ook wel veel Nederlanders naartoe. Er werd dit jaar in München 6,7 miljoen liter bier getapt. Dat is 200.000 liter meer dan vorig jaar. Het weer er nog tot besluit veel zon. Met een paar stapelwolken blijft het droog. Het is 18 tot 22 graden. Ook morgen is het droog met geregeld zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Bonusan Collageen Tripeptidecomplex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptidecomplex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
9: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
10: Geen troep in je lichaam? Bij puurmieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op puurmieke.nl.
11: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRAjuristen.nl.
12: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen. Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit een nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op Kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
0: Dit is RTV 4.
1: De middag van RTV 4.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast? Ga je lekker, jongen? Je wilt toch rapper worden? Rappers

0: Man op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles op alles.

0: weer.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Voor de grootste keuze

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Jeroen van Kampen met het NOS Journaal. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor het bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Vlak voor de aanval hadden de Oekraïnse autoriteiten een waarschuwing afgegeven voor drones die op weg waren naar de hoofdstad. Rusland had diplomaten en buitenlanders opgeroepen om de stad te verlaten. Bij een ongeluk op een industrieterrein in de buurt van Kuik is een motorrijder van 17 overleden. Volgens Omroep Brabant botste hij vanmiddag tegen een boom. Reanimatie mocht niet meer baten. De politie is nog bezig met onderzoek. De jongen van 17 had geen motorrijbewijs. In de woning in Berg op Zoom is vanmorgen een dode man gevonden. Volgens de politie is hij vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden. Politie doet met specialisten van de forensische opsporing verder onderzoek in de woning. Dat gaat nog dagen duren. Over het slachtoffer maakt de politie verder niets bekend. De A9 bij Amstelveen blijft nog tot 8 uur vanavond dicht. Vanochtend kantelde een vrachtwagen door nog onbekende oorzaak en belandde op een auto. Dat gebeurde bij de afslag naar Stadshart Amstelveen. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd, maar de bestuurder van de auto raakte wel gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Rijkswaterstaat meldt dat de snelweg in beide richtingen dicht is. Het verkeer wordt omgeleid. De Canadese rockzangeres Sass Jordan is overleden. Ze is bekend van hits als So Hard en Make You a Believer. Haar familie deelde het nieuws van haar overlijden via haar sociale media. Jordan werd geboren in Birmingham in Engeland, maar woonde bijna haar hele leven in Canada. Officiële doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Sass Jordan was 63. Het weer tot besluit. Zonnig en maximaal 22 graden. Vannacht helder en de temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Vanaf donderdag een stuk frisser en regen. Dit was het NOS Journaal.
3: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
4: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
8: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
9: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
10: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
12: Dit is RTV 4.
1: De middag van RTV 4.

0: thuis en online.
1: RTP 4. Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
2: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: RTV 4 Nieuws.
3: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Honderden Franse scholen blijven morgen dicht uit angst voor nieuwe acties van scholieren. Afgelopen week gingen duizenden scholieren en studenten de straat op om aandacht te vragen voor achterstallig onderhoud van gebouwen en tekort aan leraren. De meeste protesten verliepen vreedzaam, maar een aantal liep uit de hand. Honderden scholieren werden opgepakt en er raakten ruim 100 mensen gewond. De explosieve opruimingsdienst van Defensie onderzoekt een ontploffing in de buurt Strijp S in Eindhoven. Volgens de politie werd een explosief onder een auto gegooid en is dat deels ontploft. De overblijfselen worden door de EOD opgeruimd. Voor zover bekend is in Eindhoven niemand gewond geraakt. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor het bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Het British Museum in Londen gaat maatregelen nemen omdat het te druk is bij het tapijt van Bayeux. Dat wandtapijt uit Frankrijk kwam een maand geleden naar Londen. In tientallen taferelen wordt de Normandische verovering van Engeland door Willem de Veroveraar uitgebeeld. Het museum zegt dat de publieke belangstelling voor het 11e eeuwse borduurwerk zo enorm is dat er mogelijk ruimere openingstijden komen en extra zitplaatsen in de wachtrij. Het tapijt van 70 meter lang hangt normaal in Bayeux in Normandië en is nu voor het eerst buiten Frankrijk te zien. Remco Evenepoel is in Slovenië voor de eerste keer Europees kampioen op de weg geworden. Bleef een tijdje onduidelijk of de Belgische wielrenner echt had gewonnen, want op beelden leken de wielen van Evenepoel en de Italiaan Ciccone gelijk over de finish te gaan. Uiteindelijk was Evenepoel een milliseconde sneller. 26-jarige Belg neemt de Europese kampioenstrui over van Tadej Pogacar. Het weer dan nog zonnig en maximaal 22 graden. Vannacht helder en de temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Maar vanaf donderdag is het een stuk frisser en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
4: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
5: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
6: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
7: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
9: Van wereldclubs tot verborgen parels.
8: FCSurprise.nl.
10: Ah! Oeh, gaat het?
11: Dan moet hier echt licht komen.
9: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
12: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
13: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.
14: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
0: is RTV 4.
1: Enjoying Bluegrass.
10: Welkom bij Enjoying Bluegrass, het programma voor de liefhebber van echte bluegrass. Tot u gebracht door Jan Theo van Hout.
15: En die is weer terug van een paar weken weg geweest en staat te popelen om weer allemaal mooie muziek te delen. Om te beginnen met de Big Country Bluegrass Band, Carry Me Back to the Bluegrass.

En die zette gelijk heel mooi de toon met Carry Me Back to the Bluegrass. En die Big Country Bluegrass die bestaan uit de volgende namen. En dat is Tommy Sells op mandolin, Teresa Sells op gitaar. En die zingt ook de tenor vocals, lead vocal on Springtime in Mountain. Dat is een ander nummer van het album. Eddie Gill, die speelt ook gitaar en lead vocals. Billy Hawks op fiddle, baritone vocals en tenor vocals. En Daniel Martin op banjo. En hij zingt ook baritone vocals. En tot slot, last but not least, heel belangrijk, Tony King op acoustic bass. En we gaan door. In de afgelopen weken heb ik goed gebruikt om weer wat nieuw materiaal tot mij te halen. En daar zaten onder andere twee albums bij van Joe Mullins en de Radio Ramblers. En die Joe Mullins, daar luister ik nog wel eens naar. Want die heeft een eigen radiostation. Hij heeft ook een programma op dat station. En ja, daar kun je veel van leren. En die man, dat is echt een wandelende encyclopedie op het gebied van de bluegrass music. En daarom gelijk maar twee songs van het album For The Record. En we gaan eerst luisteren naar That Old Wheel. En daarna vertel ik nog even wat over het nummer wat daarna komt.

0: En ik was zo enthousiast om te beginnen met een nieuwe aflevering van Enjoying Bluegrass, dat ik helemaal vergat om jullie allemaal welkom te heten. En om de wens uit te spreken dat we allemaal met elkaar mogen en kunnen genieten van deze prachtige muziek. En het is hoog niveau muziek. En je moet er echt een beetje naar luisteren om daar ook de beauty van in te zien. En deze song, That Old Wheel, die wilde een beetje positieve energie in het programma brengen ook. En ze schrijven daar zelf over. Dit is een song die gaat over what goes around comes around. En zo'n song is dat. En dat inspireert hen om een mooie bluegrass performance neer te zetten. En de volgende song is getiteld The Guitar Song. En die is geschreven door Bill Anderson, Jamie Johnson en Vicky McKee. En zij schrijven hierover in het album dat zij vrienden zijn geworden met Bill Anderson in 2013. En dat hij... eigenlijk is hij zo'n institutie in Nashville als liedjeschrijver. Dat vonden ze een grote eer. En Bill en Jamie Johnson die hebben deze song samengesteld. En ook door grote namen ook uitgevoerd. Maar zij vonden dat het wel een goed idee was om Del McCurry te vragen om mee te spelen op deze song. En hij zingt ook mee. Prachtig. En dus het is een song van Joe Mullins en de Radio Ramblers, maar ook Del McCurry.
1: I'm just an old guitar in the pawn shop on the corner, and I'm waiting for somebody to come by and play me now and then.

prachtige nieuwe song van The Grascals. En ik heb nog veel meer prachtig nieuw materiaal voor je klaarstaan. En daarbij heb ik mij weer een keer laten inspireren door de lijst van de Bluegrass Today. En ja, volgende week zal ik eens kijken weer hoe het is in de lijst van de Banjo Radio. Dus allerlei mogelijkheden om ja, ook nieuw materiaal tot ons te nemen. En zo hoor je dus nu The Grascals met Memories I Ain't Missing. En de volgende song, dat is van een Nederlandse band. En ik moet even het hoesje erbij pakken. En die band die heet de Old Time String Band. En het album, ze hebben meerdere albums op naam staan. En dit album dat heet Pretty Little Horses. En de band die bestaat uit Lodewijk de Vries, Ton Knol, Shelley O'Day, Nico Druijf en Ruud Spil. En die Ton Knol, dat is de vader van de bekende Tim Knol, die we natuurlijk allemaal wel kennen. En zij hebben ook een hele mooie uitvoering van de volgende song, The Clock All Hand. Een oude Bill Monroe song.

Vele uitvoeringen van deze song zijn mij bekend. Maar ook deze uitvoering vind ik echt heel erg mooi, heel erg goed. En ja, on-Nederlands goed eigenlijk, zo moet ik het zeggen. En ja, er staat nu een song voor je klaar. Dat is van de Wilson Banjo Company. En dat heb ik al wel vaker ook verteld. Deze band die is eigenlijk alleen maar opgericht om ja, het product wat gemaakt wordt, namelijk de mandolin, om die te promoten. En deze band die bestaat op dit album uit Steve Wilson, Sarah Logan, Dylan Armour, Shannon Slaughter, Clan Crane, Joey Newton, Brandon Crouch, Michael Branch, Alan Bybee en Stephen Hudson. Zo waren een hele stevige line-up. En ik heb zomaar willekeurig een song gekozen van dat album. En deze kennen we wellicht ook wel. The Catfish John.

hoort nu de tonen wegsterven van de First Minnesota van de Bankersters. En mijn naam is Jan Theo van Hout en ik ga niet van bluegrass music. En daarom heet dit programma Enjoying Bluegrass. En je hoort van heel oud tot spiksplinternieuw. En zo ook de volgende song, die staat op dit moment ook in de hitlijst. En er staat klaar Uncle Herschel, moet ik zeggen, met Sierra Hall en Ronnie McCurry. Je gaat luisteren naar Alan Bybee. Dit is schitterende muziek. Van hogeschoolniveau.

Ja, niets te veel gezegd, dacht ik. Prachtig. Uncle Herschel. En dan snel door met Alison Krauss en Union Station. Looks like the end of the road.

Alison Krauss en de mannen van Union Station in topvorm. Geweldig, wat een heerlijke en prachtige song is dit. En ik heb nu in handen een album van de Special Consensus. En dat is een album uit 1996 alweer. En daarop staat het volgende. Consensus means finding common ground and moving forward. En ja, je moet het eens worden over de muziek en dan naar de toekomst. En met dit album hebben deze vier muzikanten precies dat gedaan. En ze hebben een nieuwe en exciting en opwindende blend of vocal en instrumental talent to the bluegrass world. Dat hebben ze dus toegevoegd aan de bluegrass wereld. En dat alles en deze prachtige zinnen die zijn geschreven door Mark Schatz op dit album. En de band die bestond toentertijd uit Greg Cahill, Diana Phillips, Colby Maddox en Bobby Burns. En als speciale gast is op dit album nog toegevoegd Aubrey Haney. En er staan 14 nummers op en ik heb gekozen voor nummer 6, de 10 Mile, Tennessee.

En deze song die handelt over een klein plaatsje in het oosten van de staat Tennessee. En dit soort songs geven zulke plaatsen een beetje een gezicht. En Bobby Burns, die speelde ook deze song samen met Mike en Ines Castleberry. En ja, zoals dat gaat met die muzikanten. Ze zijn allemaal zo goed en ze worden ook vaak gevraagd door andere namen om daar ook mee samen te spelen. En toen hij dit nummer speelde samen met Mike en Ines, toen dacht hij van dit is ook een prachtige song voor onze band, The Special Consensus. En de volgende song die is wel waard om ook ter harte te nemen. The Devil Ain't Lazy. Nou, dat zien we allemaal om ons heen. En deze obscure Bob Wills song, die werd in het repertoire gebracht vanwege zijn wrange humor. En het was toch wel een feestje om het te spelen. En Aubrey Haney, die speelt op de fiddle. En die voegt daar toch wel een hele mooie touch aan toe. En dat is te lezen allemaal in het album over de song The Devil Ain't Lazy.

0: slikker.
1: Nou, zijn naam kwam al voorbij eerder dit uur. En ik denk ook maar eens een nummer van hem draaien. Bill Anderson hoorde je met Valdosta, Georgia.
2: Rechtstreeks vanuit de studio, direct op de radio. Dit is nieuwe muziek in Enjoying Bluegrass.
1: Met Kenny en Amanda Smith.

En in de loop van de jaren heeft de bluegrass music zich echt bijzonder goed ontwikkeld. En ja, de muziek die wordt van steeds hoger niveau. En ja, de muzikanten die zijn allemaal zo getalenteerd. Het is echt onvoorstelbaar. En ik heb nu in handen een albumpje. Ja, het is eigenlijk alleen maar een kartonnen doosje. Hij is van Jeff White. Ik nam het een keer mee op een van mijn reizen naar Amerika. En ik haalde het in het winkeltje bij de Bluegrass Music Hall of Fame. En volgens mij is het album ook niet echt veel gedistribueerd, zeg maar. Dus het was wel een uniek album. Maar ja, wat ik al zeg, het is een kartonnen doosje. Stelt op zich niet zo heel veel voor. Maar er staat een schat aan prachtige muziek staan erop. En ja, hij heeft deze Jeff White heeft heel veel grote namen aan zich weten te binden op dit album. Tim O'Brien zie ik. Ik zie onder andere ook Cheryl White. Ik zie... Even kijken hoor. Buck White zie ik. En ik zie de Chieftains zie ik daarop staan. En de song waar we nu naar gaan luisteren, dat is Right Beside You. En daarop doet onder andere ook mee Ronnie McCurry, die al eerder voorbij kwam in dit uur. En ook Jerry Douglas doet mee. Alison Krauss op Harmony Vocals. Nou, echt te veel om op te noemen. Dus dit is ook weer zo'n album. Heel bescheiden in omvang, maar ja, qua inhoud is het echt... Zo mooi. Right beside you.

0: eerste kop koffie in de zon. Tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Voor de grootste keuze in

0: 2000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij een massale schietpartij op een straatfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn zeker twee mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media gaat het om twee mannen van 20 en 23. Er raakten zeker 35 mensen gewond. De schietpartij gebeurde in het plaatsje Vienna in Georgia. Over de daders is nog niks bekend, ook niet over hun motieven. In Frankrijk blijven morgen honderden scholen dicht of ze zijn maar beperkt open. Het zijn scholen waar sinds de scholierenprotesten de veiligheid niet gegarandeerd kan worden. Afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren de straat op. Ze voeren onder meer acties tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste protesten verliepen vreedzaam, maar een aantal liep uit de hand. Afgelopen week werden honderden scholieren opgepakt bij ongeregeldheden en er raakten ruim 100 mensen gewond. De studentenvakbond heeft voor komende dinsdag een grote actiedag aangekondigd. De explosieve opruimingsdienst van Defensie onderzoekt een ontploffing in de buurt Strijp S in Eindhoven. Volgens de politie werd daar een explosief onder een auto gegooid en is dat deels ontploft. De overblijfselen worden door de EOD opgeruimd. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. Het British Museum in Londen gaat maatregelen nemen omdat het te druk is bij het tapijt van Bayeux. Dat wandtapijt uit Frankrijk kwam een maand geleden naar Londen. In tientallen taferelen wordt de Normandische verovering van Engeland door Willem de Veroveraar uitgebeeld. Het museum zegt dat de publieke belangstelling voor het 11e eeuwse borduurwerk zo enorm is dat er mogelijk ruimere openingstijden komen en extra zitplaatsen in de wachtrij. Het tapijt van 70 meter lang hangt normaal in Bayeux in Normandië en is nu voor het eerst buiten Frankrijk te zien. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht helder. De temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Maar vanaf donderdag wordt het een stuk frisser en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
3: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Bonusan Collega. Geen tripeptide complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen tripeptide complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Ah! Oeh, gaat het?
7: Dan moet hier echt licht komen.
8: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
9: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektschoonmaak.nl.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
12: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
11: Help je mee?
13: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
14: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. Piekvrij.nl.
15: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRAjuristen.nl.
16: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen. Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit een nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op Kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
17: Dit is RTV 4.
18: Enjoying Bluegrass.
19: RTV 4.
20: Dit is Enjoying Bluegrass met Jan Theo van Hout. Geniet je mee?

Twee veteranen uit de bluegrass wereld openden uur nummer 2 van Enjoying Bluegrass. Je hoorde Doyle Lawson samen met Jerry Sally. En die laatste die is ook echt een hele grote naam hoor. En hij is bij allerlei projecten is hij betrokken. Maar hij kan het zelf natuurlijk ook als de allerbeste. En je hoort nu de tonen van de Fiddler's Dream. Ook weer van het album van Michael Cleveland. En dit is echt een prachtige muzikant. Hij is slechtziend tot bijna blind. Maar zijn gehoor, ja, daar markeert helemaal niets aan. En dat blijkt ook wel uit de muziek. The Fiddler's Dream.

Je hoort nu een prachtige nieuwe song van Mason Vaia, Running With You. Maar dat kan je niet zijn ontgaan. En wie is deze Mason Vaia? Hij is een opvallende jonge stem in de moderne bluegrass. En hij combineert de Appalachian roots met de frisse, progressieve bluegrass sound. En zijn vader heet David Vaia en die was een bekroonde bluegrass songwriter. Ja, dan hoeft het geen betoog dat hij de muziek natuurlijk letterlijk met een paplepel kreeg ingegoten. En ja, zijn muziekstijl is bluegrass, newgrass, folk en ook een beetje Americana. En hij noemt het zelf soms ook een beetje Appalachian funky folk. Nou, je moet maar op de term komen. Hij heeft van 2021 tot 2024 deel uitgemaakt van de Old Crow Medicine Show. En daarmee was hij het jongste bandlid op dat moment bij deze geweldige band. En zijn album, of zijn medewerking was aan het album Jubilee. En dat album kreeg een Grammy-nominatie. Dus nou, dan weet je het wel dat het een hoog niveau muzikant is. Verder hebben zijn songs zijn opgenomen door Molly Tuttle en de Del McCurry Band. En hij werkte ook nog met Rhonda Vincent, Junior Sisk en Ronnie Bowman. En die is ook vorige keer nog aan de orde gekomen, deze Ronnie Bowman. En hij is in 2026 genomineerd voor de IBMA New Artist of the Year Award. En dat moet nog allemaal bekend worden of hij die nominatie dan ook in klinkende munt kan omzetten. En hij heeft inmiddels een aantal albums ook op zijn naam staan. Dus hij heeft echt al zijn sporen meer dan verdiend. En hij is nog steeds heel erg jong. En dan gaan we door met een naam die niet meer onder ons is. Het is Doc Watson. En hij zingt Songs from Home. En dit is Tea for Texas. Nou, deze Ernest Tubbs song die kennen we natuurlijk allemaal.

Nou, heerlijke traditionele bluegrass music van de Nashville Bluegrass Band met A Doorstep of Trouble. Nou, als dat geen country te noemen is, heerlijk. En dan door met Jeff Brown en Wayne Taylor, Riding My Thumb to Mexico.

Ja, je hoorde nu de Yonder Mountain String Band. En dat is een album uit 2001, die ik dus... Uit 2002, zie ik. Die ik de afgelopen weken ook in mijn verzameling heb toe kunnen voegen. En het zijn een aantal opnames, 7 in totaal. Maar wel met heel veel minuten. Dus ik heb het kortste nummer heb ik eruit gezocht. En dat zijn opnames van optredens in 2001. Dus het album is uit 2002. In 2001 is het opgenomen. En het is in de eerste plaats in Boulder, Colorado. Dat is een plaatje in de heuvels boven Denver. Heel mooi plaatje trouwens, ben er ook geweest. In Portland, Oregon en Eugene, Oregon. En dat is allemaal in 2001 al opgenomen. En heb je een beetje een indruk van hoe dat klinkt op die festivals daar? En de volgende song waar we naar gaan luisteren, dat is van de Black Lilies. En ik weet nog, toen dit uitkwam, toen, ja, dat kwam gelijk binnen bij mij. Echt heel erg mooi. Niet helemaal specifiek bluegrass te noemen, maar wel echt hele mooie muziek. En daarom nu ook maar eens eventjes bij Enjoying Bluegrass, Too Hard Down.

en de bekende Jim Van Cleef op fiddle. En dan Carly Pearce op vocals. Dus dat is wel verrassend. En we gaan daar eens eventjes naar luisteren. En ik denk ook wel van genieten. A Place in This World. MUZIEK

prachtige traditionele bluegrass music van de Bluegrass Album Band. En ja, als je daarin gaat verdiepen, er is zoveel mooi spul. Het is echt onvoorstelbaar. En helaas maar 2 uur in de week. Ik zou best wel meer willen, maar ja, het kost allemaal zoveel tijd. En het is gewoon hobby. Dus we gaan niet meer dan 2 uur in de week doen. Maar ja, het is wel echt heel erg mooi. En genieten hoor. En ik hoop dat ik van dat enthousiasme ook wat kan overbrengen op jou. Want daar is het vooral ook mee voor bedoeld. En we gaan even een Throwdown Thursday gaan we doen. En zo heet deze song ook. Next Big Thing.

prachtig. Hè? En ja, het is een van mijn mooiste albums van de laatste tijd. Namelijk die van Sean Kemp. En ja, ik kan het niet laten om ook nu weer een nummer van dat album te laten draaien. En we gaan luisteren naar de Soldier's Joy 1864.

uit van de formatie Raven and Red. Van een album uit 2017 hoor je het nummer Living and Loving... Nee, Wild Roses hoor je. En deze formatie die beweegt zich op het snijvlak van country, bluegrass en folk music. En zelfs een beetje Gaelic music. Dus ja, dan weet je een beetje waar je dit moet plaatsen. En het duo bestaat uit Brittany Jones en Mitchell Lane. En ze zijn allebei leerling geweest en afgestudeerd op North Carolina School of Arts. Dus dat is ook weer muziek van hoog niveau, hoor. En niet uit Nashville, ook niet uit de mountains. Ze zijn gevestigd in New York City. En van daaruit werken ze en treden ze op. En het is hele mooie muziek. Ook weer, wat ik zei, strikt bluegrass, nee. Maar wel hele mooie muziek en het past ook zeker wel in dit programma. En we gaan alweer langzaamaan afscheid van elkaar nemen. Maar ik heb nog tijd voor deze prachtige song van de New Mountain Grass, Above the Tears.

0: TV 4 Nieuws.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft nog tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. Rijkswaterstaat moet er het wegdek repareren na een zwaar ongeval vanochtend. Een vrachtwagen kantelde toen en kwam op een auto terecht. Waardoor is nog onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Rijkswaterstaat dacht eerst nog tot vanavond bezig te zijn om de A9 bij Amstelveen te repareren. Maar het werk gaat langer duren. Mensen in de richting van Alkmaar kunnen daarom omrijden via de A10. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar deels een explosief is afgegaan. Volgens de politie werd het explosief onder een auto gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd er vervolgens bijgeroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Bij massale schietpartijen op een straatfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media gaat het om 2 mannen van 20 en 23. Er raakten zeker 35 mensen gewond. De schietpartij gebeurde in het plaatsje Vienna in Georgia. Over de dader of daders is nog niks bekend, ook niet over mogelijke motieven. Het Nederlands elftal maakt zich op voor de volgende wedstrijd in de Nations League. Zometeen wordt in Eindhoven afgetrapt tegen Servië. Opstelling is inmiddels ook bekend. Teun Koopmeiners krijgt een basisplaats als centrale verdediger naast Virgil van Dijk. En verder mag Noah Lang voor het eerst in deze interlandperiode starten. De wedstrijd tegen Servië begint zo om 9:15. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen dan eerst grijs, maar later is er meer zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook de rest van de avond en nacht nog dicht. Vanochtend kantelde er een vrachtwagen. Die kwam bovenop een auto terecht. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade. Door het ongeval zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. In de richting van Diemen is de A9 vanavond wel weer open gegaan. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor dat bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Daarbij vielen 2 gewonden. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar een explosief deels is afgegaan. Volgens de politie werd dat explosief onder een voertuig gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd erbij geroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. En als later vanavond het eindsignaal heeft geklonken van de wedstrijd tussen Nederland en Servië, krijgt Virgil van Dijk een gouden schaal van de KNVB. De Nations League wedstrijd is namelijk zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 26 en het EK van 2024. Het weer is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: Slow down.

0: TV 4 Nieuws.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook de rest van de avond en nacht nog dicht. Vanochtend kantelde er een vrachtwagen. Die kwam bovenop een auto terecht. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade. Door het ongeval zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. In de richting van Diemen is de A9 vanavond wel weer open gegaan. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor dat bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Daarbij vielen 2 gewonden. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar een explosief deels is afgegaan. Volgens de politie werd dat explosief onder een voertuig gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd erbij geroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. En als later vanavond het eindsignaal heeft geklonken van de wedstrijd tussen Nederland en Servië, krijgt Virgil van Dijk een gouden schaal van de KNVB. De Nations League wedstrijd is namelijk zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 26 en het EK van 2024. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.

0: chicken wow wow.
1: Presentatie Jan Theo van Hout.
2: Zo, en het stof is weer uit je speakers geblazen. En dat werd gedaan door Megan Patrick. En zij is een Canadese zangeres. En zij is al lekker onderweg met prachtige, mooie muziek. En ook hele mooie teksten. En ja, stevige muziek, maar ook wat meer balladachtige songs. En ook zelfs songs of faith en inspiration. Zij heeft van alles en nog wat heeft zij al uitgebracht. Dus zeer interessant. En dit hele uur in de country ga je alleen maar Canadese namen horen. Dus dat leek mij wel een leuk idee. Want er komt heel veel mooie country music uit Canada. En de volgende is van Megan Patrick samen met Joe Nichols. Nou, hij is afkomstig uit Arkansas. Dus een uitzondering bevestigt de regel. Maar we gaan luisteren naar dit schitterende duet. Still Loving You.

Een heerlijke meezinger van Aaron Goodwin, in dit geval de Lonely Drum. En deze Lonely Drum die behaalde een dubbel platinum status. En dat is natuurlijk wel een formidabele prestatie. Verder heeft hij ook songs geschreven voor Luke Bryan, John Pardy en Cole Swindell. En hij heeft een Juno nominatie heeft hij te pakken in 2020 voor zijn album 5. Dus hij heeft wel een sterke reputatie inmiddels. Zijn naam mag misschien minder bekend zijn, maar hij is wel succesvol met het schrijven van songs. En heeft ook zelf meerdere albums op zijn naam staan. En zijn muzikale vonk dat ontstond al op 12-jarige leeftijd toen hij een lokale zangwedstrijd won. En hij komt uit Alberta, Canada. En hij heeft daar ook gitaar en zanglessen gevolgd. En toen hij 25 jaar was, vertrok hij naar Nashville om fulltime songwriter te worden. Dus daar kun je wel een boterham mee verdienen, hoor, als je een paar liedjes in de hitparades weet te krijgen. En wie ook uit Canada komt, wat je niet zo gauw zou beseffen misschien, maar dat is Terry Clark. En we gaan een grote hit van haar beluisteren. Better Things to Do.

En deze song die behaalde zowel in Canada als in Amerika de top 10 status. En in Canada behaalde het zelfs de nummer 1 op de hitparades. En zij heeft zich al in de 90e jaren gevestigd in Nashville. En daar is ze ook een belangrijke songwriter geworden. En zij is ook lid geworden van de Grand Ole Opry. En ja, deze song die moest wat tegenwicht bieden tegen alle... Ja, feministisch, anti-feministische geluiden. En ja, deze vrouw was een zelfstandige vrouw. En als zangeres was ze natuurlijk ook top. En dit Better Things To Do, dat was daar een belangrijke... Ja, die heeft daar een belangrijke rol in vervuld. Zo moet ik het eigenlijk spreken. En dat was dan ook in de tijd dat Shania Twain, Patti Loveless en Lori Morgan ook omhoog kwamen zetten. En ja, deze Terry Clark, daar kan niet één song volstaan. Dus we gaan ook luisteren naar Better With My Boots On. En ja, die Canadese muziek, die is wat ruwer en wat rauwer. Wat steviger.

En het is natuurlijk weer een prachtig verhaal. Deze Shania Twain die is natuurlijk tot grote hoogte gestegen. En dat heeft zij mede te danken aan haar moeder. Want toen zij nog maar een jong meisje was... toen werd zij al door haar moeder overal naartoe gebracht... om op te treden in local bars en churches misschien ook wel... maar dat weet ik niet. En dat is een verhaal van langzaam zichzelf opwerken... door een prachtige stem en een heel mooie uitstraling. En zij heeft de grootste hoogte heeft zij wel bereikt. En haar voorbeeld daarbij was Tanya Tucker. En dat grote voorbeeld zong nu mee op deze song. Is het niet een prachtig verhaal? Ik vind het wel. En dit is de titelsong van het nieuwste album van Shania Twain. En dan gaan we luisteren naar Brad Kissel. En deze Brad Kissel, dat is ook een prachtige zanger en songwriter ook. En zijn teksten doen ook ergens toe. Zo ook deze, daar kunnen we echt wel lessen uittrekken. Make a life and not a living.

belangrijke levenslessen van deze Brad Kissel. En dan door met Dean Brody.

zowel de muziek als de tekst is echt geweldig. Je hoorde Dean Brody samen met Lindy Ortega. En deze song was een van zijn meest opvallende en verhalende nummers. Het is een moderne outlaw ballad. En het heeft echt een sterke western sfeer in zich, hoor. En het is een song die je te kunt terugvinden op een album dat is getiteld Crop Circles. En ik weet nog goed, toen dat album uitkwam, ik was echt ondersteboven van deze zanger en van deze muziek. Echt geweldig. En ja, ik pak het nog regelmatig. Ook het album pak ik uit het kastje om het te beluisteren. En deze song, die draait om een liefhebber en geen vechter. Maar ja, zijn partner Shannon werd aangevallen. En hij doodt de dader om haar te beschermen. En komt daardoor op de vlucht met een bounty op zijn hoofd. Dat is een geldbedrag. Als je hem kunt vinden. Maar het stel dat vlucht naar Mexico en bouwt daar een nieuw leven op en probeert rust en verlossing te vinden. Dus ja, een volledige western symboliek in deze song. Echt prachtig. En de volgende zangeres die komt ook uit Canada. En zij was op dit album een beetje boos. Het album dat is getiteld Girl to Girl. En deze song, Back Then, Right Now. Ik heb het over Tennille Arts.

Na de doorstart hoorde je nog een song van haar. Tanil Arts is het. En deze keer deed ook Matt Stell deed mee. Over deze laatste weet ik niet zo heel veel. Misschien ga ik dat nog wel een keer uitzoeken. Maar voor nu is het leuk om te vertellen. Die Tanil Arts stamt van Nederlandse voorouders. En de naam Arts, dat is eigenlijk een verbastering van de naam Aartszoon. Oftewel de zoon van Aart. En uit Brabant en Limburg zijn destijds grote groepen mensen geëmigreerd naar Canada en naar Amerika. En waarschijnlijk is zij een nazaat van deze geëmigreerde families. Natuurlijk volledig Canadees, maar met Nederlandse voorouders. Dus dat is wel een leuk weetje van haar om te weten. En zo leren we nog eens wat van elkaar. En de volgende zanger, die leerde ik al heel lang geleden kennen. En toen luisterde ik nog naar een heel mooi country-programma... wat al lang niet meer bestaat op de Nederlandse lokale omroep. Nee, op de landelijke omroep, niet de lokale omroep. De landelijke omroep, daar ontdekte ik deze zanger. En ik ben altijd liefhebber gebleven van hem en van zijn liedjes. Het is Gary Fjogard. Waarschijnlijk afkomstig uit Noorwegen of zijn voorouders. Maar dat even terzijde. En deze song, deze is mij heel erg lief. The Winds of October. Prachtig.

Ja, en zing jij ook al mee? Ik wel hoor. La la la la la la. Winds of October van Gary Fugard. En de volgende song is van Ian Tyson. En hem heb ik één keer live mee mogen maken in Calgary. Zijn, ja, bijna een thuiswedstrijd voor hem. Alberta's Child.

0: En hij is ook echt eentje van de prairies, hoor. Ian Tyson, moet ik zeggen. En hij heeft ook een huis in New Mexico gehad. En daar was hij ook veel te vinden tijdens de koude en sneeuwige wintermaanden in Canada. En dan trok hij naar New Mexico. Dus hij heeft in beide plaatsen heeft hij dus wel voetstappen gezet. En ook alles gedaan wat in een western serie ook wel te zien is. Maar deze Ian Tyson, zijn muziek is werkelijk fantastisch. En ik kan je aanraden om daar eens wat meer ook van op te zoeken. Want het is echt heel erg mooi. Prachtige verhalen vertelt deze man. En dan zijn we alweer aan het eind van uur 1 gekomen. En we gaan eruit met een song van George Kenyon. Your Old Man's Son. Ook weer zo'n verhaal. Op melodie. Ik hou ervan en ik hoop jij ook. En in het tweede uur veel aandacht voor nieuwe muziek.
1: The day you were born, I thought about the day that I'd die. And for the first time in my self-centered life, I realized

0: TV 4 Nieuws.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. In Moskou zijn zo'n 60 mensen opgepakt bij een protest. Demonstranten hadden borden bij zich met tekst als vrije verkiezingen, laat de politieke gevangenen vrij en weg met de tsaar, waarbij ze mogelijk doelen op president Poetin. Ook uitten mensen kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots gewonnen zijn door de partij van Poetin. Op beelden is te zien dat vooral jonge mensen bij het protest in Moskou door de politie worden opgepakt en in busjes werden weggereden. De Amerikaanse goksite Polymarket wil het verbod op het platform in Nederland proberen terug te draaien, meldt het FD. Op Polymarket kan op elk denkbaar onderwerp geld ingezet worden. In februari moest het platform in Nederland stoppen omdat het geen vergunning had voor kansspelen. Maar Polymarket vindt dat het die vergunning niet nodig heeft omdat het naar eigen zeggen een financieel product is en geen kansspel. De chauffeur van de bus die vorige maand van de weg raakte in Zwitserland heeft voor het eerst van zich laten horen na het ongeval. De bus kantelde en 5 Nederlanders kwamen daarbij om. De chauffeur schrijft op zijn eigen social media dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid en dat het verdriet nog steeds erg groot is. En het Nederlands elftal heeft in de Nations League vanavond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. De laatste paar minuten moest Oranje het ook met 10 man op het veld doen. Een speler van Servië ging per ongeluk op de arm van Mickey van de Ven staan. En dat deed zoveel pijn dat hij niet door kon. Doordat Oranje alle wissels al gebruikt had, kon hij ook niet worden vervangen. Door de overwinning op Servië is Oranje nu geëindigd als koploper in de Nations League groep. Poolgenoten Griekenland en Duitsland speelden afgelopen avond gelijk met 0-0. Het weer, het is droog en in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is tussen de 6 en 11 graden. Morgen eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: In the country.

je hoorde Chandler Walkers. Nee. Bart Chandler Walters was het. En dat is van een album van Ernest. En dat album dat heeft de titel meegekregen, The Cadillac Sessions. En dat album dat was bedoeld als een soort demo-album voor zijn eigen label dat hij gestart was. En ja, daar is hij nog steeds druk mee, deze Ernest. Hij heeft onder andere volgens mij ook een grote vinger in de pap bij Morgan Wallen en zijn grote successen. Maar deze... deze Ernest, die heeft een nieuw album uitgebracht. Deep Blue heet dat album. En daarop komt onder andere ook deze song voorbij. Waste a Day. En ja, verder gaan we dit uur nog meer nieuwe muziek draaien en ontdekken. En we gaan terug in de tijd met Dolly Parton. En uiteraard is er een Song of Faith and Inspiration. Dus er is nog meer dan genoeg reden om te blijven luisteren. Maar nu eerst Ernest.

0: het is een prachtige productie, dit album. Deep Blue heet het. En vooral voor smullen voor liefhebbers van mooie traditionele country muziek. En ook, ja, dit was een leuk liefdesliedje.
1: Hey! Can y'all play something country?
0: Jawel hoor. Er komt weer een George Strait aan.

Ja, deze George Strait die staat garant voor mooie country muziek hoor. En hij heeft een hele grote schare fans die nog steeds heel trouw zijn muziek beluisteren. En ja, ik zal maar zo eerlijk zijn, ik ben daar ook eentje van. En de volgende song is van Carly Pearce. Ook zij heeft een nieuw album uitgebracht, Honest Woman. En daarover vertelt zij zelf dat het het meest persoonlijke album is geworden. Wat tot nu toe is uitgekomen van haar. Maar ja, dat vertelde ze ook al bij haar vorige album. En ik vind het op een gegeven moment ja, toch wel een beetje meer van hetzelfde worden. Dus ja, het is een mooi album, ook mooi uitgevoerd. Het boekje is, de teksten zijn goed leesbaar, maar ik vind het een beetje ja, over de top. Maar dat is mijn mening. Misschien denk jij daar wat anders over. We gaan er in ieder geval weer eens naar een song luisteren. Happy for myself.

Ja, en als je denkt dat dit nieuwe muziek is, dan heb je daar wel gelijk in. Want uiteraard ken je het nummer Bob van Dan Seals. Maar Dan Seals die is niet meer onder ons. Maar postuum is er een nieuw album met boordevol duetten is daar uitgekomen. En komt als volgt. Deze cd met de duetten is een postuum eerbetoon. En is opgebouwd en samengesteld door Kyle Leaning. En dat is zijn levenslange muzikale partner geweest destijds. En ja, er is natuurlijk ook geld voor nodig. En dat is ingebracht door de Dan Seals Estate. En ze hebben de originele zangsporen hebben ze digitaal uit de mottenballen gehaald. En daar hebben ze een modern sausje overheen gegoten. En ze hebben een hele trits aan artiesten hebben ze uitgenodigd om een duet te gaan zingen. En dat is een heel mooi album is dat geworden. Ik was eigenlijk van plan om het album helemaal te gaan draaien. Maar dat was dan wel een beetje te veel van het goede. Maar ik heb toch een aantal songs geselecteerd. En je hoorde nu deze song Bob. Samen met Tanya Tucker. En voor de rest doen ook nog mee op dit album Alabama, Mary Osmond, de John Ford Coley, Blake Shelton, daar gaan we zo meteen naar luisteren. Luke Bryan doet mee, Jamie Johnson, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En dat vond ik ook wel opmerkelijk, de Costello's. En die song, die willen we straks ook nog gaan beluisteren. Maar nu eerst een duet met van Dan Seals samen met Blake Shelton. Big Wheels in the Moonlight.

Ja, en deze Blake Shelton die zegt het een enorme eer te vinden dat deze stemmen nu samen bestaan in deze song Big Wheels in the Moonlight. En dan nu de grootste verrassing wat mij betreft. Dan Seals met de Castellos.

0: prachtig.
1: Country hoor je hier.
0: Ja, en dan nog eentje met Ned Ledoux. De zoon van

0: veel meer moois op dit album. En die ga ik ook zeker nog er weer bij pakken de volgende keer.
1: Hey, I'm JB Cloud. Now a song of faith and inspiration. Don't go anywhere.
0: En nu luisteren we samen naar Trey Pendley. Ik had nooit van hem gehoord. Maar deze song uit het leven gegrepen.

0: for the devil does.
1: Ja, zowel textueel als muzikaal een pareltje. En ja, daar kunnen we van genieten. Uit het leven gegrepen, zei ik al. En we kunnen er niet alleen van genieten, maar we kunnen er ook van leren. Devil Does. En dit is een soort van gezongen gebed van deze Trey Pantley. Waarvan ik al zei dat ik die nog niet kende. Maar dit is een zeer aangename kennismaking. En ja, deze song die handelt erover dat hij graag wil dat God eerder in zijn leven is als de duivel. En daarom ook de titel Devil Does. En wees daar opmerkzaam op. En de volgende song, die is van de formatie High Valley. In het eerste uur hadden we alleen maar Canadese muziek. Nou, dit is ook een Canadese club. Maar in deze song worden ze bijgestaan door Mr. Ricky Skaggs. Make You Mine.

0: heerlijke muziek. En dan die mandoline van Ricky Skaggs. Geweldig. Ik vind het een heerlijke song. Ik draai hem van tijd tot tijd.
1: And you got three very old songs with a lot of dust on the record. We're gonna clean them off for you. Three songs, no talk. Okay, DJ, tell me what these songs are this week.
0: Nou, we gaan drie songs luisteren van Dolly Parton. Ik zei het al. Three songs, no talk.

En we kunnen er geen genoeg van krijgen van deze Dolly Parton. Je hoorde achterin volgens Lonely Coming Down. En daarna Cracker Jack. En tot slot When Someone Wants to Leave. En dat zijn allemaal songs die zijn terug te vinden op een album. Dat is getiteld Jolene, The Expanded Version. En volgens mij kwam die pas ook beschikbaar na het bekend worden van haar overlijden. En ja, dat is een album die de moeite waard is om naar te luisteren. Er staat veel oud materiaal op van haar. En ja, toch typisch Dolly. Heel erg mooi. En ja, we kunnen er geen genoeg van krijgen. Ook de volgende nog maar eens een keer weer. Ik draaide hem ook in de special van Dolly Parton. Maar nu nog maar een keer. Echt heel erg mooi ook. Romeo heet deze song. En die zingt ze samen met Billy Ray Cyrus. Tanya Tucker heb je haar weer. Mary Chapin Carpenter. Kathy Mattia. En Pam Tillis. Romeo.

0: so flattered that you would choose me out of all these young, beautiful girls. I tell you, I feel pretty special right now. Romeo. But after all, it's only right I am paying for this video.
1: Rechtstreeks vanuit de studio, direct op de radio. Dit is nieuwe muziek in the country.
2: Met een nieuwe album van Luke Bryan. Ook een juweeltje. Crooked Road of Corn. She

Nou, een mooi album hè, van Luke Bryan. Signs heet dat. En dan is het alweer de hoogste tijd om afscheid te gaan nemen. En we gaan eruit met Luke en Luke. Luke Bryan en Luke Combs. Staat ook op dat album. Jongens, tot volgende.

0: TV 4 Nieuws.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij een protest tegen de Russische regering in Moskou zijn 60 mensen opgepakt. De demonstranten uiten onder meer kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots werden gewonnen door de partij van president Poetin. Op hun protestborden stonden kreten als weg met de tsaar, waarbij ze ook mogelijk doelen op Poetin. De Nederlandse chauffeur die achter het stuur zat van de bus die verongelukte in Zwitserland vorige maand, heeft een bezoek gebracht aan de plek van het ongeval. Op sociale media schrijft hij dat het hem helpt om het ongeval te verwerken. De bus met Nederlandse vakantiegangers raakte vorige maand van de weg in Zwitserland en kantelde. 5 mensen kwamen daarbij om het leven. De chauffeur schrijft dat het verdriet nog steeds groot is en dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid. Het onderzoek naar het ongeval in Zwitserland loopt nog steeds. Ed Sheeran heeft een nieuwe artiest gevonden die in zijn voorprogramma wil optreden tijdens een Amerikaanse tour. Het is Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Ed Sheeran was op zoek naar een nieuw voorprogramma nadat rapper Macklemore uit de tour werd gezet. De eigenaren van de concertzalen wilden hem niet op hun podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Isaac Slade had het in zijn eerste optreden als voorprogramma kort over de situatie in Gaza. Hij zei dat wat daar gebeurt verkeerd is, maar dat er ook mensen nodig zijn die een middenpositie innemen. En Oranje heeft in de Nations League vanavond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmeiners scoorde de eerste in de 31ste minuut. En niet veel later kwam de gelijkmaker al van Servië. Na de rust besliste Zirkzee de wedstrijd met de tweede goal voor Oranje. Door de overwinning op Servië is het Nederlands elftal uiteindelijk geëindigd als koploper in de Nations League groep. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken ook wat mist, vooral in het midden en zuiden van het land. Het koelt af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook deze nacht nog dicht. Gisterochtend kantelde er een vrachtwagen en daardoor zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot vanochtend dicht. In Frankrijk blijven vandaag honderden scholen dicht of ze zijn maar beperkt open. De afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren daar de straat op. Ze voeren onder meer actie tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, de grote klassen en het lerarentekort. De meeste acties verliepen zonder problemen, maar op een aantal plekken liep het flink uit de hand. Er raakten ruim 100 mensen bij gewond. Afgelopen week werden ook honderden scholieren opgepakt. Gevreesd wordt dat het bij nieuwe protesten opnieuw uit de hand kan lopen. In Moskou zijn zo'n 60 mensen opgepakt bij een protest. Demonstranten hadden borden bij. Met teksten als vrije verkiezingen, laat de politieke gevangenen vrij en weg met de tsaar, waarbij ze mogelijk doelen op president Poetin. Ook uiten mensen kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots gewonnen zijn door Poetins partij. Op beelden is te zien dat vooral jonge mensen bij het protest door de politie worden opgepakt en in busjes worden weggereden. En Virgil van Dijk heeft een gouden schaal gekregen van de KNVB. De wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Servië was zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de voetbalbond. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 26 en het EK van 2024. Naast dat hij een prijs kreeg, keek Van Dijk ook tevreden terug op de wedstrijd zelf van Oranje. Tegen Servië werd het uiteindelijk 2-1. Het weer, het is een helder avond met weinig wind. Op sommige plekken ook wat mist, vooral in het midden en zuiden van het land. Het is daarbij 6 tot 11 graden. Morgen eerst grijs, maar later is er meer zon. En wordt het in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.